0: met een bestuurscrisis. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder de 15 jaar de toegang tot sociale media zou verbieden. Volgens de Raad is het voorstel in strijd met de grondwet en vormen de maatregelen een te grote inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en privacy. De Franse regering werkt nu aan een aangepast wetsvoorstel. De spanning bij de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft groot, waarbij aan Marokkaanse zijde ordentroepen zijn ingezet vanwege oproepen op sociale media om massaal de grens over te steken. De Marokkaanse economie is volgens het Internationaal Monetair Fonds in 20 jaar ongeveer 2,5 keer zo groot geworden. Ondanks deze groei blijft de onvrede onder veel Marokkanen groot. Luigi Mangione heeft in een Amerikaanse rechtbank bekend dat hij verzekeringsdirecteur Brian Thompson in december 2024 in New York heeft doodgeschoten. Mangione gaf eerder aan Thompson te hebben gestalkt en noemde problemen met zijn zorgverzekering als motief. Op 18 december hoort Mangione welke straf hij krijgt. Die kan oplopen tot levenslang. Dan lokaal nieuws. De opbouw voor de 55ste Tour de Waard op de Middenweg in Heerhugowaard is in volle gang. De wielerronde wordt zondag 16 augustus verreden en zorgt ook voor de nodige verkeersmaatregelen. RTV Dijk en Waard doet live verslag van het evenement. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Gelderse gemeente Tiel is er na maanden nog steeds geen coalitie, omdat PRO zich heeft teruggetrokken uit de formatiefase en niet wil samenwerken met Forum voor Democratie. De partijen PRO, CDA en D66 hebben samen 12 van de 27 zetels en zouden met Forum voor Democratie een meerderheid behalen. Maar dat gaat nu niet door. Tiel kampt al langere tijd met een bestuurscrisis. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder de 15 jaar de toegang tot sociale media zou verbieden. Volgens de Raad is het voorstel in strijd met de grondwet en vormen de maatregelen een te grote inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en privacy. De Franse regering werkt nu aan een aangepast wetsvoorstel. De spanning bij de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft groot, waarbij aan Marokkaanse zijde ordentroepen zijn ingezet vanwege oproepen op sociale media om massaal de grens over te steken. De Marokkaanse economie is volgens het Internationaal Monetair Fonds in 20 jaar ongeveer 2,5 keer zo groot geworden. Ondanks deze groei blijft de onvrede onder veel Marokkanen groot. Luigi Mangione heeft in een Amerikaanse rechtbank bekend dat hij verzekeringsdirecteur Brian Thompson in december 2024 in New York heeft doodgeschoten. Mangione gaf eerder aan Thompson te hebben gestalkt en noemde problemen met zijn zorgverzekering als motief. Op 18 december hoort Mangione welke straf hij krijgt. Die kan oplopen tot levenslang. Dan lokaal nieuws. De opbouw voor de 55ste Tour de Waard op de middenweg in Herugowaard is in volle gang. De wielerronde wordt zondag 16 augustus verreden en zorgt ook voor de nodige verkeersmaatregelen. RTV Dijk en Waard doet live verslag van het evenement. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Gelderse gemeente Tiel is er na maanden nog steeds geen coalitie, omdat PRO zich heeft teruggetrokken uit de formatiefase en niet wil samenwerken met Forum voor Democratie. De partijen PRO, CDA en D66 hebben samen 12 van de 27 zetels en zouden met Forum voor Democratie een meerderheid behalen. Maar dat gaat nu niet door. Tiel kampt al langere tijd met een bestuurscrisis. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder de 15 jaar de toegang tot sociale media zou verbieden. Volgens de Raad is het voorstel in strijd met de grondwet en vormen de maatregelen een te grote inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en privacy. De Franse regering werkt nu aan een aangepast wetsvoorstel. De spanning bij de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft groot, waarbij aan Marokkaanse zijde ordentroepen zijn ingezet vanwege oproepen op sociale media om massaal de grens over te steken. De Marokkaanse economie is volgens het Internationaal Monetair Fonds in 20 jaar ongeveer 2,5 keer zo groot geworden. Ondanks deze groei blijft de onvrede onder veel Marokkanen groot. Luigi Mangione heeft in een Amerikaanse rechtbank bekend dat hij verzekeringsdirecteur Brian Thompson in december 2024 in New York heeft doodgeschoten. Mangione gaf eerder aan Thompson te hebben gestalkt en noemde problemen met zijn zorgverzekering als motief. Op 18 december hoort Mangione welke straf hij krijgt. Die kan oplopen tot levenslang. Dan lokaal nieuws. De opbouw voor de 55ste Tour de Waard op de middenweg in Herugowaard is in volle gang. De wielerronde wordt zondag 16 augustus verreden en zorgt ook voor de nodige verkeersmaatregelen. RTV Dijk en Waard doet live verslag van het evenement. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Gelderse gemeente Tiel is er na maanden nog steeds geen coalitie, omdat PRO zich heeft teruggetrokken uit de formatiefase en niet wil samenwerken met Forum voor Democratie. De partijen PRO, CDA en D66 hebben samen 12 van de 27 zetels en zouden met Forum voor Democratie een meerderheid behalen. Maar dat gaat nu niet door. Tiel kampt al langere tijd met een bestuurscrisis. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder de 15 jaar de toegang tot sociale media zou verbieden. Volgens de Raad is het voorstel in strijd met de grondwet en vormen de maatregelen een te grote inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en privacy. De Franse regering werkt nu aan een aangepast wetsvoorstel. De spanning bij de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft groot, waarbij aan Marokkaanse zijde ordentroepen zijn ingezet vanwege oproepen op sociale media om massaal de grens over te steken. De Marokkaanse economie is volgens het Internationaal Monetair Fonds in 20 jaar ongeveer 2,5 keer zo groot geworden. Ondanks deze groei blijft de onvrede onder veel Marokkanen groot. Luigi Mangione heeft in een Amerikaanse rechtbank bekend dat hij verzekeringsdirecteur Brian Thompson in december 2024 in New York heeft doodgeschoten. Mangione gaf eerder aan Thompson te hebben gestalkt en noemde problemen met zijn zorgverzekering als motief. Op 18 december hoort Mangione welke straf hij krijgt. Die kan oplopen tot levenslang. Dan lokaal nieuws. De opbouw voor de 55ste Tour de Waard op de Middenweg in Herugowaard is in volle gang. De wielerronde wordt zondag 16 augustus verreden en zorgt ook voor de nodige verkeersmaatregelen. RTV Dijk en Waard doet live verslag van het evenement. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het land inwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. President Trump is van plan de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen, na afloop van de oorlog met Iran. Hij deed deze uitspraak tijdens een toespraak in de staat New York, zonder details te geven over het tijdstip of de uitvoering. De oorlog heeft geleid tot hogere olieprijzen, vastgelopen vredesonderhandelingen en blijvend oponthoud in de scheepvaart. Meerdere Europese landen hebben te maken met natuurbranden als gevolg van aanhoudende hitte en droogte. In het zuidwesten van Frankrijk zijn 550 mensen geëvacueerd na een grote brand bij Luchon. In Engeland zijn in Stourbridge 19 huizen verwoest en raakten 6 mensen gewond. In Spanje, Kroatië en de Balkanregio zijn ook duizenden mensen geëvacueerd vanwege branden. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. Daarbij zijn volgens lokale hulpdiensten 2 mensen om het leven gekomen en werd een tijdelijke tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag ongeveer 68 kilometer ten noordwesten van Ende. En er volgden 2 naschokken met een kracht van 6,1 en 5,9. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse teruggevonden die 5 maanden geleden uit een museum bij Parma zijn gestolen. De kunstwerken werden tijdens een huiszoeking aangetroffen in een kartonnen doos en zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. 5 verdachten uit Moldavië zijn aangehouden in de regio Parma. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veelal bewolkt. Er valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Het is van noord naar zuid 20 tot 30 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen.
2: Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. Volgens lokale hulpdiensten zijn in de grootste stad Maumere 2 mensen om het leven gekomen nadat een deel van een havengebouw instortte. De beving en naschokken waren voelbaar in een gebied waar ongeveer 1,5 miljoen mensen wonen. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse teruggevonden bij een huiszoeking in de regio Parma. 5 mannen uit Moldavië zijn aangehouden in verband met de kunstroof, waarbij de werken samen meer dan 9 miljoen euro waard zijn. De schilderijen zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied te willen verklaren, na een eventuele overwinning op Iran. Vredesonderhandelingen over de oorlog zijn vastgelopen en Iran heeft zware eisen gesteld voor heropening van de zeestraat. De Verenigde Staten blokkeren al meerdere maanden Iraanse scheepvaart, terwijl nieuwe economische maatregelen worden voorbereid. Meerdere Europese landen kampen met grote natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. In Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Kroatië zijn duizenden mensen geëvacueerd, zijn huizen en natuurgebieden verwoest en vielen gewonden en een dode. In delen van het Verenigd Koninkrijk en Spanje zijn extra maatregelen genomen om het risico op nieuwe branden te beperken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veelal bewolkt. Er valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Het is van noord naar zuid 20 tot 30 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard. Tour de Waard. Win geweldige prijzen zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse teruggevonden, die ongeveer 5 maanden geleden uit een museum bij Parma werden gestolen. De werken, samen meer dan 9 miljoen euro waard, zaten in een kartonnen doos in een gangkast. 5 verdachten uit Moldavië zijn aangehouden en er werden ook andere gestolen voorwerpen aangetroffen. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Zeker 5 mensen zijn om het leven gekomen en op meerdere plekken is schade gemeld. Volgens lokale autoriteiten is de tsunami-waarschuwing ingetrokken en is de informatievoorziening door stroomuitval moeizaam. Meerdere landen in Europa hebben te maken met grote natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. In Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Kroatië zijn duizenden inwoners geëvacueerd, is veel land verwoest en zijn gewonden en een dode gemeld. Ook in delen van de Balkan zijn natuurbranden, waarbij in totaal honderden brandweerlieden zijn ingezet. President Trump heeft aangekondigd na afloop van de oorlog met Iran de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te willen roepen. De vredesonderhandelingen liggen stil, terwijl een wapenstilstand van 60 dagen binnenkort afloopt en Iran strenge eisen stelt voor heropening van de zeestraat. De Verenigde Staten blokkeren al maanden Iraanse scheepvaart en havens en scherpen binnenkort de economische maatregelen aan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veelal bewolkt. Er valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Het is van noord naar zuid 20 tot 30 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
0: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
3: Tour de Waard.
0: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
3: Je auto.
0: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.
4: Heerlijk. Eindelijk weekend.
5: Erik de Vries.

Hey, goedemorgen, heren. Ja, ze hebben het gisteravond overleefd, hoor. Ze zijn alle drie voor me. Vraag niet hoe, maar ze zijn er. Ik zeg, hoe laat kan ik beginnen morgenochtend? Zeggen ze, nou, 6 uur. Ik zeg, nou, dan ben ik er. Maar dan moeten jullie er ook zijn. Nou, echt niet. Ik hier om 6 uur staan. En, wat denk je, een natuurverschijnsel, regen erbij, onweer erbij. Maar geen heren van betekenis. Nou ja, wat wil je dan nog meer? Nou, gewoon alleen plaatjes draaien. Nou, dat gaan we dan ook doen op deze zaterdag. Mocht het nog een beetje rondzingen, ik moet alles een beetje fijn-tunen. Want ik heb een koptelefoon op die harder wil dan dat ik kan. Snap je dat nog? Nee? Nou, wij wel. Het is zaterdag. Morgen is hij er dan. De 55e Tour de Waard. Maar eerst muziek om wakker te worden.

lekker even terug in de tijd hier op RTV Dijk en Waard. De Police was dat. Hey, morgen gaan we dan echt van start met de Tour de Waard. En we beginnen met de dikke bandenrace voor de kindjes. Ik heb begrepen dat er zelfs de mensen van RTV mee gaan doen. Dus dat wordt hartstikke gezellig. Wij gaan door met de muziek op deze zaterdag. Is de Hughes Corporation en What a Feeling.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag.
2: Heerlijk. Eindelijk. Weekend.
0: RTV Dijk en Waard.

0: Lekker hè, die plaatjes op de radio.
1: Ja, zo zit het. Hey, Johan. Johan, even kijken hoor. Ik hoop deze, ja?
2: Ja, ja.
1: Wat ga jij nou doen eigenlijk vandaag?
2: Wat ik ga doen vandaag?
1: Ja, dat wil ik wel eens weten.
2: Ik zit even mijn koptelefoon, want ik was er niet helemaal hier klaar voor.
1: Ze worden acuut wakker
2: hier. Wat? Ook koffie, hoppel. Nou ja, Mark en ik gaan straks nog denk ik even de spulletjes klaarmaken voor, om weg te brengen voor vanmorgen.
1: Mark gaat de spulletjes klaarzetten voor morgen.
2: Ja, samen met mij.
1: Gaat koffie drinken. Ja, ik snap het.
2: Nee, bier drinken.
1: Oh, bier drinken. Oh, wacht.
2: Nee.
3: Maar doet hij. Ik kan zeggen, we gaan niet alleen bier drinken, maar we gaan alle televisiespullen gaan we in de... installeren en klaarzetten voor en morgen.
1: Dat is voor morgen, want
2: ja.
1: Jullie gaan een live verslag doen van Tour de Waard, toch?
3: Ja, met beeld.
1: Met beeld?
3: Ja.
1: En wij moeten het geluid verzorgen?
2: Ja. Nou, niet helemaal. De gedachte is, er staat zo'n meneer de hele tijd daar met zo'n microfoon in zijn handen. Die kunnen wij hier ook horen dan.
3: Zo'n omroeper, ja.
2: De omroeper, weet je wel.
1: Ja.
2: Nou ja, daar krijgen we een heel mooi signaaltje van. Nou ja, dit hoeft hier van ons dan denk ik niemand daar te gaan vertellen wie
1: dus iedereen
2: hoe
1: en wat. Kan met dit weer morgen Tour de Waard gewoon thuis op tv.
3: Juist.
2: Jij snapt
3: het. Ja, en er staan er ook twee reporters, staan er ook nog van ons. Die eventueel mensen kunnen interviewen.
2: Ja.
1: Dus we hebben genoeg te doen vandaag.
3: Ja, allemaal voorbereidingen.
1: Ja. Nou ja, ik zou zeggen jongens, in de benen en ga met die benaderen.
3: Ik denk waar we heen willen, die mensen nog liggen te slapen. Maar
2: dat is niet alleen. Ik denk dat we even wachten tot het droog is.
1: Regent het?
2: Ja, het regent.
1: Oh, het regent?
2: Ja, het regent. Ja, en nog hard ook.
1: Gewend in Nederland. Wat wel doorgaat is de muziek hier op RTV Dijk en Waard. Hier is Billie Jean.

Hey, goedemorgen. Als je net bent wakker geworden, we gaan eens even kijken wat het weer gaat doen de komende uren. Nou ja, kijk maar naar buiten. De temperatuur op dit moment lokaal 20 graden in Broek op Langendijk. En hier bij de studio's is het gewoon tropisch, want we zitten binnen. Ja, zo zit het. De airco's kunnen het net aan bol werken, dus dat zit goed. Maar vandaag zullen we de zon nog zien, jazeker. Dus schroom niet, ga naar buiten straks, neem een paraplu mee voor de veiligheid. En dan gaat het allemaal goed komen. En dat was de koffie.

gisteren heb ik een filmpje voorbij zien komen op ABBA. Als jij nou ook zo'n filmpje maakt en dat stuurt naar RTV Dijk en Waard, dan weet ik misschien wel zeker dat jij een prijs kan winnen, toch? Zo zat het. Dus als jij gaat dansen op ABBA, dan mag je dat sturen. Nou, kom op.

0: kijken waard. De Reason, gisteren gelopen Femke Bol, broeders Bol moet ik eigenlijk zeggen, want ze is getrouwd. 1,55, 54, dat was de eindtijd. En daar heeft ze mee het record van Ellen van Langen geëvenaard. Maar het was goed genoeg voor brons. Ja, het is maar even dat je het weet.
1: Wat mij nou echt pakt?
0: Nou, ja, nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig.
0: Maar dat was gisteren ook, toch?
2: Wat mij nou echt pakt?
1: Nou, zie die vrouw...
0: Maar er waren wel bitterballen, dat scheelt.

0: Nou ja, ik weet niet of je dat wil. Het is meneer Hoogkramer, dus ik weet niet of je die wil pakken. Ja, dat laat ik in het midden. Hey, goedemorgen als je net bent wakker geworden. RTV Dijk en Waard. Zometeen Star Trekking op verzoek, geloof ik. Of lukt het nog?
1: Dit is RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.
2: RTV Dijk en Waard.
0: Ah, zover is het nog niet hoor. Nee, we gaan eerst even terug naar deze plaats. Terug naar heden ten dagen. Goedemorgen.

0: Don't blame it on the sunshine. Nou ja, die is er vandaag ook even niet bij. Ja, tenminste vanmiddag wel weer. Want het wordt toch wel weer een aangename 22, 23 graden. En de zon is er dan uiteraard ook weer bij. RTV Dijk en Waard, tot aan morgen. Tot hoe laat gaan we maandag eigenlijk door, jongens? Even kijken, wordt er gezegd. Even kijken. Nou, in ieder geval, morgen zondag, dan is het zover de 55ste Tour de Waard. En dat gaat allemaal beginnen om 9:45 en zal dan tot ergens einde van de avond duren. Want er schijnt een of ander feest te zijn op een hele grote markt.
1: I think it's so cute, and I think it's so sweet.
0: En voordat het feest gaat beginnen, hebben we nog heel veel rondes te rijden. Zowel de dames, als de heren, als de jeugd. Maar we starten dus om 9:45 met de dikke bandenrace van de leeftijden 5 tot en met 12 jaar.

we gaan er nog eentje doen op de valreep. Is toch wel handig dat je een bril meegenomen hebt, de Vries. Want anders zie ik echt die beeldschermen niet, waar Johan gisteren ook al last van had. Marillion als laatste voor dit uur. En dan zijn we zo meteen terug met nog een uurtje opstaan met Dijk en Waard. RTV er wel voor, uiteraard. Als je ons wilt volgen, ga dan eens een keertje naar de website. RTV Dijk en Waard op het internet.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse teruggevonden die 5 maanden geleden uit een museum bij Parma werden gestolen. De kunstwerken, met een gezamenlijke waarde van ruim 9 miljoen euro, werden aangetroffen in een doos in een gangkast tijdens een huiszoeking. 5 verdachten uit Moldavië zijn aangehouden in de regio van Parma. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 zeker 5 mensen het leven gekost, melden lokale autoriteiten. In verschillende delen van het eiland is schade gemeld en zijn delen van gebouwen ingestort, waaronder in de haven van Maumere. De tsunami-waarschuwing is weer ingetrokken. In Afghanistan mogen meisjes sinds de machtsovername door de Taliban niet meer naar school na hun 12e levensjaar. Volgens de Verenigde Naties raakt dit bijna 2,5 miljoen meisjes en vrouwen. Veel vrouwen volgen nu ondergronds lessen, soms in kelders van huizen, om toch onderwijs te krijgen. Het wereldkampioenschap hockey in Nederland en België is begonnen, met 16 mannenteams en 16 vrouwenteams die om de wereldtitel strijden in het Amsterdamse Bos en Waver. Dit toernooi kent voor het eerst een extra groepsfase. Volgens de Hockeybond heeft het wateronttrekkingsverbod bij Amstel, Gooi en Vecht geen gevolgen voor het gebruik van water op de velden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Hurigewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Niona Media, FG Live, La Cuba Anita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
6: Tour de Waard.
1: Win geweldige prijzen zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

en wat voor radiodag. Zometeen komt hij eraan, onze eigen Tim Dekker. Sander Verschoor komt ook nog voorbij. Alwin, jij doet ook wat. Jeetje, het is een wonder. En Edo komt nog voorbij. En uiteraard aan het einde van de dag, Tim. Dat zijn de heren die deze zaterdag bij jou in de huiskamer op visite komen. Ja, want wij zijn ook op deze regenachtige dag het zonnetje in huis. Zo zit dat.

zaterdagochtend. Alweer 14 over de klok van 9. Als je net bent wakker geworden, het is RTV Dijk en Waard. Morgen dan trappen we af met Tour de Waard. Vanaf eigenlijk ook weer 8 uur. Ja, dan ben ik ook weer bij je. Is even dat je net weet. Nu even terug in de tijd. De tijd dat ondergetekende nog een klein jongetje was. Hier is Kat.

aanraden om te blijven luisteren, want zometeen gaan we prijzen weggeven. En wat voor prijzen? Nou, dan moet je blijven luisteren naar RTV Dijk en Waard, want ze komen voorbij.

0: radio wordt er vrolijk van deze plaatjes, toch? Zo zit het. Oh la la la la la. Ik zei het al, prijzen, prijzen en wat voor prijzen. Je kan jouw auto laten wassen. Ja. Als je nu naar buiten kijkt, wordt hij ook wel gewassen. Maar dan wordt hij optimaal voorzien van een glanslaagje natuurlijk. Want je kan op onze kosten naar de wasstraat.
1: Wie in de car wash zit.
0: Als jij dat weet, dan mag je zometeen reageren op 072-369-0607. 072-369-0607. En hier is hij.
1: De hit die in de car wash zit. De hit.

Als jij het weet, laat het even horen via de telefoon 072-369-0607. En als je WhatsApp hebt, dat mag ook. 085-301-3072. Gaan wij nog even een terug in de tijdplaatje draaien in afwachting van jouw reactie. Wat was de Car Wash hit? Laat dat ons weten.

0: toen was hij stil, want het knopje stond niet ingedrukt. Ja, de Vries moet wel opletten natuurlijk. Koffie met gebak, ja, dan gaat het wel eens fout. Ja, even niet anders. Even kijken, knopje.
1: TV Dijk en Waard. Jouw ritme. Jouw radio.
2: Dijk en Waard.
0: Maar dan zijn mijn vingers vlug genoeg om dat... toch, zo zit het. RTW Dijk en Waard, Lisa Stanfield. Als jij nou weet wat er in de carwash hit zat... laat het ons alsjeblieft weten. Want we zijn heel benieuwd of jij sowieso luistert naar RTV Dijk en Waard.

0: dinsdagstrend viel op RTV Dijkerwaard. Voor de mensen die het gemist hebben en graag toch hun auto willen laten wassen. Nou, nog één keertje dan.
1: Die in de car wash zit.
0: Ja, als jij het weet, welke hit er zo meteen in de car wash zit, mag je reageren 0-2-1.

0: 06 09 06 07. Ben je er klaar voor? Hier komt ie.
1: De hit die in de car wash zit.
2: De hit die in de car wash zit.
0: ...072-369-0607 of anders even whatsappen naar 085-301-307.

0: Hij weet welke was de
1: radiozender voor Rijk en Waard.
2: Rijk en Waard.
1: Nieuws en entertainment.
0: Dan mag je nog een keertje proberen te bellen, want het ging technisch een beetje fout aan deze kant. Ik moest knopjes drukken en dat ging een beetje fout met mijn dikke vingertjes. Dus probeer het nogmaals. 072 369 0667. Ja.

zaterdag. En morgen is hij dan echt aanwezig. RTV Dijk en Waard in Tour de Waard. De 55e aflevering komt dan voorbij. En we starten al om 9:45 morgen.

wat voor de klok van 10. Dat betekent dat we zometeen afscheid gaan nemen van elkaar. Maar eerst nog even zeggen dat de Britten zijn gewaarschuwd vanwege branden. Ja, het is nog nooit voorgekomen, maar uiteindelijk hebben alle Britten een telefoontje gehad. Met daarin de melding dat er mogelijk...

Lekker, hè? Die plaatjes op de radio op de vroege zaterdagochtend. Morgen trouwens beginnen we om 9:45 met de dikke bandenrace. En dat is dan de categorie kinderen 5 tot 6 jaar. 1 ronde gaan zij afleggen. En dan om 10 uur gaan ze proberen tussen de 7 en de 8-jarigen de ronden af te leggen. En dan 9 en 10. En dan uiteindelijk 11 en 12. Mocht je je nog willen inschrijven, ga kijken of het nog kan op de website van RTV Dijk en Waard. En dan ga je ook even naar de dikke bandenrace en Tour de Waard. Dan kom je dat allemaal dik voor elkaar. Wij gaan zometeen ruimte maken voor Tim. Maar eerst nog even luisteren naar Jamiroquai op RTV Dijk en Waard. Goedemorgen.

Life is an Open Road. Bryan Adams was een van de laatste op deze zaterdag. De 15e, morgen de 16e, RTV Dijk en Waard en de Tour de Waard. De nummertje 55 alweer. Ja, we gaan op naar de 60, toch? Daar zit het. We gaan ons best doen, tenminste. En of wij er dan ook nog zijn, ja, dat weet je natuurlijk nooit. RTV Dijk en Waard. Zometeen komt hij eraan, Tim. Hij heeft niet één, maar hij heeft twee waskaarten. Dus ja, degene die belde en waardoor het een beetje fout ging met opnemen, ja, die heeft niet teruggebeld. Dus ja, dan gaat hij gewoon nog een keertje in de herkansing zometeen. Toch, zo zit het. RTV Dijk en Waard. Morgenochtend, 8 uur, spreken we elkaar weer. En dan kan jij weer van die fantastische waskaarten verdienen. En misschien wel iets anders, ja. Als jij nog een filmpje stuurt dat je naar RTV Dijk en Waard luistert, meedanst, meezingt, maakt allemaal niet uit. Stuur het naar de redactie van RTV Dijk en Waard. En dan komt het helemaal goed, want dan kun je ook wat winnen. Ja, zo zit het. Oh, je wil weten waar je dat heen moet mailen? Nou, dus e-mail studio@rtvdijkenwaard.nl. studio@rtvdijkenwaard. Als jij iets hebt gefilmd voor jezelf. Ja, voor ons eigenlijk. Je mag het ook WhatsAppen natuurlijk. 085 301 3072. Hey, de Eagles, tot morgen.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse teruggevonden die 5 maanden geleden uit een museum bij Parma waren gestolen. De kunstwerken, samen meer dan 9 miljoen euro waard, werden aangetroffen in een kartonnen doos bij een huiszoeking. 5 verdachten uit Moldavië zijn aangehouden in de regio Parma. President Trump heeft gezegd de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied te willen verklaren na afloop van de oorlog met Iran. De Verenigde Staten blokkeren al maanden Iraanse havens en scheepvaart, terwijl Iran weigert de zeestraat te heropenen en vergaande eisen stelt aan Washington. De vredesonderhandelingen zijn vastgelopen en een 60 dagen staakt het vuren verloopt binnenkort. Afghaanse meisjes mogen sinds 5 jaar niet doorleren naar hun 12e levensjaar nadat de Taliban de macht overnamen in Afghanistan. Volgens de Verenigde Naties zijn hierdoor bijna 2,5 miljoen meisjes en vrouwen veroordeeld tot huisarrest. Sommige vrouwen volgen nu lessen op ondergrondse scholen die onder meer met Nederlands geld worden gesteund. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 zeker 20 mensen het leven gekost, melden autoriteiten. Ongeveer 2000 inwoners zijn geëvacueerd. Na de beving rond middernacht Nederlandse tijd, gevolgd door meer dan 100 naschokken. In de grootste stad Maumere zijn meerdere doden gevallen en is schade aan gebouwen gemeld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veelal bewolkt. Er valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Het is van noord naar zuid 20 tot 30 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard. Tour de Waard. Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now hier op RTV Dijk en Waard. Hey, een hele goede morgen en welkom bij RTV Dijk en Waard. Je hebt ons gevonden op FM 104.7. En eigenlijk vind ik dat best wel stoer van je, want normaal gesproken op deze frequentie is er alleen maar ruis te horen. Ja, hij is helemaal niet in gebruik, maar ja, sinds deze week wel door ons. Wij zenden uit op dit kanaal. In het kader van de Tour de Waard natuurlijk, ja. Al 3 dagen lang staan we daar in het teken van uit te zenden. Hier op de 104.7 FM en natuurlijk op onze website. Nog niet vanaf het parcours, ja, dat mocht nog niet. Dan zouden we te veel parkeerplekken bezet houden, geloof ik, of zo met onze bende. Dus ja, dat kan niet. Maar vanaf morgen wel. Morgen staan we ook langs het parcours tijdens de 55e Tour de Waard. Doe maar live verslaggeving, interviews en alles wat met de Tour te maken heeft houden we van op de hoogte morgen tijdens live radio. Dus op de 104.7. Leuk dat je luistert. Natuurlijk kun je ook digitaal naar ons luisteren. Dan moet je eventjes naar het internet www.rtvdijkenwaard.nl. En dan kan je ook luisteren en kijken. Want we hebben ook een webcam aangezet in de studio. Ja, ik weet niet of je daar vrolijk van moet worden, maar ik in ieder geval niet. Dit is Aha, Touchy.

0: Ja, wel een beetje tegenstrijdigheden net, hè. Joden eerst somber met My Body Isn't Ready, maar dan vervolgens draaien we ook met Tachi.
1: De hit die in de car wash zit.
0: Ja, we gaan een leuk spelletje spelen op de radio dit weekend. Namelijk alleen vandaag, overigens op zaterdag moet ik zeggen. Kaartjes voor de car wash, ja. Je kan een lekkere waardebon van Loogman Car Wash winnen, hier op de radio. Van €22,50, ja. En daar hoef je eigenlijk niet zo heel veel voor te doen, behalve kennis van muziek hebben, want we hebben een aantal hitjes. En dat kan van de jaren 80 zijn tot nu. Ja, breed scala. Een aantal hitjes hebben we door de car wash gehaald. En aan jou dan de taak om te raden welke hit dat dan is. En als jij het goed raadt, win jij die car wash kaart. Dus we gaan het zo meteen spelen. Even kijken, het is nu 17:17. Dus laten we zeggen, binnen nu in 10 minuten gaan we dat spelletje spelen. Dus prepare, zou ik zeggen. Blijf luisteren. En wie weet kan jij vandaag op onze kosten je auto wassen. Nou, is dat niet fijn? Ja, wel, dat is toch fijn? Nou, ik vind het wel fijn. Alhoewel, mijn auto is ook gewassen door de regen, daar niet van. Zometeen de hoed is met Satellite en dit zijn Brandy en Monica.

0: studio bellen.
1: Ja, dat lijkt me gewoon wel leuk. De beller is gewoon sneller. Dus ik zal het telefoonnummer van zijn geven. Schrijf even mee. 072-369-0607. Dat is ons telefoonnummer. Dus 072-369-0607. En dan moet je zo meteen bellen als jij weet welke hit er in de car wash zit. En ik ga het je nu laten horen.
2: De hit die in de car wash zit.

0: Nou, ik zou zeggen, laat het me even weten welke hit zit er in de car wash. Bel met de studio 072-369-0607. Oftewel 072-369-0607. En win die prijs!
1: MTV Dijk en Waard, altijd dichtbij.

0: op RTV Dijkenwaard, Mr. Sexo Beat hoorde je. En ja. We hebben een beller. Wie hebben we aan de telefoon? Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik spreek met Irene.
0: Hoi Irene, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Jij doet mee met raad welke hit er in de car wash zit.
1: Ja, dat doe ik zeker aan mee. Nou, ik wil heel graag mijn auto laten wassen.
0: Jij wil je auto laten wassen? Nou, we gaan kijken of jij het goed hebt. En of jij dus een wasbon van 22,50 gaat winnen van Loogman Car Wash. Welke dag jij te horen?
1: Sabrina met Boys, Boys, Boys.
0: Sabrina met Boys, Boys, Boys. Nou, zullen we even luisteren of het goed is dan?
1: Nou, heel graag.
2: Erik de Vries.
0: Oh, wacht even, dat is een andere.
2: De hit die in de car wash zit. De hit die in de car wash zit.
0: Nou, daar komt ie.
1: Ja.
0: Ja, dat klinkt wel als Sabrina, hè?
1: Jawel, hè.
0: Zal ik je wat vertellen?
1: Nou.
0: Je hebt het goed.
1: Jee!
0: Een applaus voor die reden, mensen! Ja. Nou, blijf even aan de telefoon zometeen voor je gegevens, want dan sturen wij die bon naar je op.
1: Nou, super, blij mee.
0: Ja, hè?
1: Ja, heel blij mee.
0: En nu ik je toch aan de telefoon hebt, ga je morgen ook nog naar de Tour de Waard?
1: Ik ga wel even kijken, denk ik.
0: Je gaat ook wel even kijken. Nou, kom je even langs de studio dan?
1: Ja, zelfs, lijkt me leuk.
0: Ja, oh, het prijzenpakket wordt hier bezorgd. Je hebt hier de Loogman Car Wash Bon. En die wordt geleverd in een echte RTV Dijkenwaard koffiemok.
1: Wauw,
0: met een RTV Dijkenwaard pen. En een RTV Dijkenwaard flesopener.
1: Nou,
0: lekker hè?
1: Super, altijd leuk.
0: Oké, nee, helemaal goed. Moeten we nog een plaatje voor je draaien? Nog een zoekje? Wil je horen?
1: I Adore You.
0: I Adore You van Yugo.
1: Yes.
0: Oh, dan gaan we die zo draaien. Maar we gaan eerst natuurlijk de plaat draaien die je hebt gewonnen. Of geraden. Ja, dat is natuurlijk top. Sabrina met Boys.
1: Leuk.
0: Ja, nou, fijne dag nog.
1: Jij ook.
0: Doei.

En topic, je hoorde I Adore You, speciaal voor Irene. En Irene hadden we daarnet in de uitzending. Want zij was de winnares van de Loogman Car Wash kaart van 2250. Want zij deed mee aan het spelletje Raad de Hit die in de car wash zit. En die had ze goed geraden, dat was Sarina en Boys. En die hoorde je dus hiervoor ook op de radio. Hey, leuk dat je hem aan hebt staan. Dit is RTV Dijk en Waard. Zometeen Bibi Rexha en Faithless, New Religion. En dit is The Breakfast Club.

Ja, de stem van Bibi Rexha. En dan ga je die remixen met deze lekkere plaat van Faithless. En dat is dan New Religion, ja. RTV Dijkenwaard, je hebt hem aanstaan. Goedemorgen, het is 10:56, oftewel 10 minuten voor 11. Ja, 11 moet ik zeggen. Ja, want ik zit tot 12. Ah, RTV Dijkenwaard, met nu Cool and

0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. De Russische president Poetin en de Amerikaanse president Trump spraken vorig jaar in Anchorage. Maar er werden volgens de Amerikaanse buitenlandminister geen afspraken gemaakt. En de top eindigde zonder gezamenlijke verklaring. Sindsdien is er geen diplomatieke voortgang tussen beide landen geboekt. De frontlinie in Oekraïne is sindsdien vrijwel onveranderd gebleven, terwijl het tekort aan Patriot-raketten aan Oekraïnse zijde slachtoffers veroorzaakt. Afghaanse meisjes mogen sinds de machtsovername van de Taliban 5 jaar geleden niet meer naar het voortgezet onderwijs, waardoor volgens de Verenigde Naties bijna 2,5 miljoen meisjes en vrouwen geen les meer krijgen. Vrouwen mogen alleen naar buiten met toestemming en begeleiding van een man en moeten zich volledig bedekken in het openbaar. Sommige meisjes en vrouwen volgen in het geheim onderwijs in ondergrondse scholen. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft kort na middernacht Nederlandse tijd een zware aardbeving met een kracht van 7,7 zeker 20 mensen het leven gekost. Minstens 6 mensen raakten gewond en 2 personen worden vermist, terwijl circa 2000 inwoners zijn geëvacueerd. Er zijn geen meldingen van Nederlandse slachtoffers. 3 schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse, die 5 maanden geleden werden gestolen uit een museum bij Parma, zijn door de Italiaanse politie teruggevonden. De kunstwerken, samen meer dan 9 miljoen euro waard, werden aangetroffen in een kartonnen doos tijdens een huiszoeking. 5 Moldavische verdachten uit de regio van Parma zijn aangehouden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veelal bewolkt. Er valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Het is van noord naar zuid 20 tot 30 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Niona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
4: Tour de Waard.
1: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
4: Je auto.
1: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

Snoop Dogg, what's my name? Nou, dan kan ik je vertellen, mijn naam is Tim Dekker. Goedemorgen. Leuk dat je luistert naar RTV Dijk en Waard. Het hele weekend lekker live op de 104.7 FM, onze evenementenfrequentie. Wat verband met de Tour de Waard natuurlijk. En ook live te ontvangen en te bekijken. Ja, ja, studiobeelden. www.rtvdijkenwaard.nl. Leuk dat je luistert. Dit is Uit de Ethisch Falco.

0: Heights R&B, oftewel dat staat voor Ring My Bell. En ik dacht, nou, ik zoek hem even snel op. Anita Ward met Ring My Bell. Want dat is natuurlijk het origineel. Maar, ja, beste Alwin, we hebben hem helemaal niet.
1: Niet?
0: Nee.
1: Komt dat nou weer?
0: Ja, dat weet ik niet. O, alles zingt hier. Nummer 3.
2: Ja.
0: Nummer 2,
2: ja, sorry.
0: Ah,
2: daar ben ik.
0: Daar ben je, hallo.
2: Maar hij staat er niet in.
0: Nee.
2: Ring My Bell.
0: Nee, dat is een lekkere 70's disco hier klappertje.
2: Toch? Zou er toch in moeten staan?
0: Niet.
2: Oh.
0: Ik kan het dus niet vinden. Misschien ligt het aan mij, hè?
2: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Dat kan, vergeet
2: het. Of aan mij. Of een typfoutje of zo.
0: Ja. Maar goed, wat vind je van dat nieuwe plaatje?
2: Ja, ik vind hem wel lekker.
0: Dat is geinig is
2: hij. Ja, hij is echt leuk. Beetje
0: leuk
2: is, uptempo, ja, lekker.
0: Ja, het leuke is dat hij ook best wel leuk gaat in de hitlijst op dit moment.
2: Oké.
0: Hou hem even in de gaten.
2: Ja, dat doen we zeker.
0: Over in de gaten houden gesproken. Je kunt ook de webcam volgen van de studio, hè? Op www.rdvdijkenwaard.nl. Dan kun je misschien zitten. Ja. Als je dat tenminste vindt. Ja. Hey Chef, zometeen. Nou, oh.

0: Foreigner en Say You Will op RTV Dijk en Waard. Goedemorgen, het is 11:55 op deze zaterdag 15 augustus. Zeg ik dat goed? Alwin? Jawel, hè?
1: Ja, je zegt het goed.
0: 15, hè?
1: Ja, het is de 15e. Ja, morgen komt de 16e.
0: Ja, ik zit al met 21 in mijn hoofd, maar dat komt omdat volgende week is bij ons kermis in het dorp.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dan is ook feestje.
1: Ja, ik zit met 21ste in mijn hoofd omdat ik dan met gillende banden naar Duitsland ga. Dus,
0: naar Duitsland?
1: Naar Duitsland, ja, mijn vrienden.
0: Wat moet het hier daar machen?
1: Zaufen.
0: Lekker, lekker, lekker. Nou, veel plezier vast dan.
1: Ja, dankjewel.
0: Maar eerst gaan we nog eventjes Tour de Waard weekend doen. Vandaag en morgen natuurlijk. Morgen is de race natuurlijk zelf. Dan zijn we de hele dag live langs het parcours. En nu zijn we ook al live. Vandaag kan je prijzen winnen. Niet alleen voor de car wash, heb ik trouwens een uurtje geleden weggegeven. Toen hadden we een winnares, die had de plaat geraden. Namelijk raad de hit die in de car wash zit. Gaan we vandaag ook spelen. Kan je een Loogman car wash wasbon winnen, ter waarde van 22,50. En we gaan ook kaarten weggeven voor FG Live. Ja, je weet wel, die oude Waardse tempel, dat heet tegenwoordig FG Live. En die hebben wel eens feestjes voor mensen die oud zijn. Party up, 40 plus. Gaan we ook kaarten voor weggeven. En ik zit, zullen we het gewoon zo meteen doen? Kaarten weggeven?
1: Ja, ik vind het goed.
0: Oké. Okay.
1: Ja hoor.
0: Goed. Blijf luisteren, want dan ga ik zo meteen vertellen wat je moet doen om die kaarten te winnen. Mesdames.

de wandelende hipmachine van dit moment. Alex Warren hoor je en Passenger. Ja, die man die gaat lekker, hè. Die is goed bezig. Daarvoor nog uit de jaren 90. Sach en encore en fois. En ik weet niet hoe goed jouw Frans is, maar dat betekent gewoon nog een keer. Ja, en daarover gesproken nog een keer. We kunnen nog een keer prijzen winnen hier op de radio. Uurtje geleden heb ik de carwashbon weggegeven voor het fantastische item Raad de Hit die in de carwash zit. Dat gaan we alleen vandaag spelen, dus we hebben nog aardig wat kaarten weg te geven. Dus blijf luisteren. Ook jij kunt op onze kosten je auto wassen binnenkort. En we hebben ook nog andere prijzen weg te geven dit hele weekend voor FG Live. Jawel, namelijk voor het feestje 40 Up. En ja, daar hoef je eigenlijk niet zo heel veel voor te doen. Namelijk gewoon een appje sturen. Ja, pak je WhatsApp erbij. Noteer even ons WhatsApp-nummer. Dat is 085-301-3072. Ja, ging te snel? Nou, nog een keer dan. 085-301-3072. En app je eventjes naar ons waarom jij vindt dat jij gratis naar 40 Up mag. Is dat een goede deal dan? Gaan we dat afspreken. App hem maar. 085-301-3072. En dan ja, krijg jij die kaartjes. Laat me weten waarom jij naar FG Live moet. Waarom dat zo belangrijk is dat jij ze kan winnen.

Bell Stars, Sign of the Time hier op RTV Dijk en Waard. En naar de volgende ook nog Gayla, Freed from Desire. We hebben nog geen appjes, hè? Nee, we hebben nog geen appje gehad. Dus blijkbaar is er nog niemand die gratis naar FG Live wil. Naar 40 Up. Dus ik zou het nog een keertje opnoemen. Wil jij 2 vrijkaartjes winnen voor 40 Up, het feestje bij de FG Live? Dan moet je even appen met ons. 085-301-3072. Dat is het telefoon, of het WhatsApp-nummer. 085-301-3072. Laat me even weten waarom jij die kaartjes moet winnen. Dat is het enige wat je moet doen. En dan ga je er gewoon mee van door. Dus doe dat even. App eventjes. 085-301-3072. Je hebt hem aanstaan via 104.7. Je hebt ons gevonden. Dankjewel. Het hele weekend nog te horen op deze frequentie. Dit is RTV Dijk en Waard met nu Danny California van de Red Hot Chili.

Zo, me, myself en I hier op RTV Dijkenwaard. Nou, ik zit even te kijken op de WhatsApp. 085-301-3072. En ja, we hadden een appje van Wendy. Want die vond dat zij die vrijkaartjes voor FG Live wel verdiende. Omdat ja, ze heeft een zwaar jaar achter de rug met een echtscheiding. En een bolgedoe, huis weg en geen woonruimte bij de ouders. En ze wil gewoon even lekker een avondje feesten met een vriendin. Nou Wendy, ik heb je geprobeerd te bellen net, maar ja... Je bent of boodschap aan het doen of iets, maar verder, veel verder dan een broekzakgesprek kwamen we niet. Maar geen probleem, we handelen het even via de app af. En dan komen die twee vrijkaartjes voor FG Live jouw kant op. Gefeliciteerd. Dit is RTV Dijk en Waard het hele weekend live vanwege de Tour de Waard morgen, de 55e editie. Live radio de hele dag. Ja. En ook prijzen winnen, dus blijf luisteren, want je kan wederom twee vrijkaartjes winnen voor Virtue Up. En we gaan straks ook weer... Raad de hit die in de car was hit. Car was hit. Ik raak er helemaal van in de war. Gaan we ook weer spelen. Ik neem afscheid bij deze. Morgen ben ik weer om 10 uur. Zometeen nog The Original. I Love You Baby. Leuke plaat uit de 90's. Dit is Imagine Dragons and Enemy.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De top tussen president Trump en president Poetin in Anchorage leidde een jaar geleden niet tot concrete afspraken. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister is er geen enkele afspraak gemaakt. Sindsdien is er geen diplomatieke voortgang geboekt tussen de Verenigde Staten en Rusland en bleef een vervolgontmoeting uit. De frontlinie in Oekraïne is vrijwel onveranderd, terwijl Rusland inzet op escalatie van het conflict. In Werkendam is een man van 41 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52 jaar. Het slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 augustus rond 1:30 zwaargewond gevonden in een pand aan de Merwestraat en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte blijft langer vastzitten. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft rond middernacht Nederlandse tijd een zware aardbeving plaatsgevonden, met een kracht van 7,7. Volgens lokale autoriteiten zijn daarbij zeker 20 doden en 6 gewonden gevallen en worden 2 mensen vermist. Ongeveer 2000 inwoners zijn geëvacueerd en het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen meldingen van Nederlandse slachtoffers ontvangen. Afghaanse meisjes mogen sinds de machtsovername door de Taliban 5 jaar geleden niet doorleren naar hun 12e jaar. Volgens de Verenigde Naties zijn hierdoor bijna 2,5 miljoen meisjes en vrouwen veroordeeld tot het huis. Sommige vrouwen volgen ondergronds lessen, vaak in kelderruimtes van huizen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon breekt af en toe door, maar er komen nog steeds buien voor. Bij een matige noordenwind wordt het 24 tot 32 graden, maar het voelt benauwd aan. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Alboy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
5: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
6: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
7: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Neona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
8: Tour de Waard.
1: Win geweldige prijzen zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
8: Je auto.
1: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

En vaart met een heerlijk plaatje uit de jaren 90. Incognito hoor je met Don't You Worry About A Thing. Hartelijk welkom. Het is zaterdag 15 augustus 2026. RTV Dijkenwaard maakt live programma. Dat doen we vandaag en morgen, want morgen is het zover. Lang verwacht, de Tour de Waard, de editie 2026. Daar leeft Herengewaard al dagen, zo niet weken, al naartoe. En ja, de warmte hebben we achter ons gelaten. Dus morgen belooft het echt volgens mij een fantastische situatie zijn om op de fiets te stappen en goede prestaties neer te zetten. Want de temperatuur ligt morgen rond de 2 à 23 graden. En hoe het weer verder gaat, hoor je rond de klok van 12:30 hier op RTV Dijkenwaard. En heb je al even naar buiten gekeken? Volgens mij schaam je je diep. Heb je al gezien hoe je auto eruit ziet? Ja, die kan wel naar de vakantie vanuit Frankrijk of Oostenrijk, of misschien ben je in Duitsland geweest, wel even door die wasstraat heen. Nou, ik heb goed nieuws. Je kan hier kaarten winnen voor Loogman Car Wars. En ik ga je straks vertellen hoe je daaraan kan komen. Zometeen hoor je Trans Flint Derby. Maar eerst is hier Spooks, Things I've Seen.

Wat leuk om deze weer een keer te horen. En dat op RTV Dijk en Waard. Terrence Trent D'Arby met Dance Little Sister. En het, ja, de artiest was in de jaren 80 echt zeer succesvol. Had een album uitgebracht. En daarvan hebben we een aantal goede nummers in de top 40 staan. Waaronder je dus deze net hoorde, Dance Little Sister. Maar wat dacht je van Wishing Well en dat andere juweeltje, Sign Your Name, Terrence Trent D'Arby. Ja, laatste tijd weinig meer van gehoord. Het wil niet zeggen dat hij niks meer doet. Hij scoorde nog in de jaren 90 wat top 40 hits. En toen werd het eigenlijk qua top 40 werk stil. Maar de beste man is gewoon nog actief, hoor. Hij maakt veel albums. En de laatste die hij geproduceerd heeft was in 2024. Zometeen ga ik je uitleggen hoe je kaarten kan winnen om jouw auto door die wasstraat heen te krijgen. Want ja, na die vakantie, volgens mij vind je het zelf ook tijd dat die er wel eventjes doorheen kan. Zodat hij weer fris en fruitig is. En dat je maandag een beetje knap weer op je werk kan verschijnen. We gaan daarvoor kaarten weggeven. Hoe je ze kan winnen, hoor je zometeen.

Mel Smith en Neil Horan op RTV Dijkenwaard met Drive Safe. Ja, over Drive Safe gesproken, veilig rijden. Ja, dat begint natuurlijk als je auto schoon is. En ik vertelde het net al, je kan bij ons kaarten winnen om je auto door de wasstraat heen te halen hier in Herugewaard. En ik ga je nu uitleggen hoe je dat kan doen, hoe je die kaarten heel simpel kan winnen. We hebben een WhatsApp-nummer. Laat het even op, RTV Dijkenwaard. En dan het nummer 085-301-3072. Ik kan ook nog even herhalen. Dat is 085-301-3072. En als je dan een appje stuurt met Vieshe Sander. Dus Vieshe Sander. Dan degene die als vijfde appt, laten we dat afspreken, die wint die kaart bij Loogman Car Wash. Die kan dan met zijn auto een prachtige wasbeurt krijgen. Dus nog één keer het WhatsApp-nummer 085-301-3072. Blijf luisteren, zometeen het uitgebreide weekendweerbericht hier op Dijkenwaard.

Ja, op de WhatsApp van RTV Dijk en Waard komen de eerste antwoorden binnen. Althans, ze kloppen niet. Ze zijn verkeerd. Er staat vieze Sander. Ja, keuren we af. Vies Sander staat er ook, of alleen vies. Daar zijn we dus niet naar op zoek. Als je je auto wil laten wassen op onze kosten, we hebben prachtige kaarten liggen, dan kan je een WhatsApp sturen naar 085-301-3072. En we hebben net afgesproken dat de vijfde apper met het goede antwoord die kaart wint. En het juiste antwoord wat je kan appen is vies hè, Sander. Dat is het goede antwoord. Goed, het is half 1 geweest. Laten we eens even gaan kijken naar het weerbericht. Vanmiddag is er af en toe zon en komen er enkele buien voor. En plaatselijk kan dat ook met onweer zijn. De middagtemperatuur ligt tussen een aangename 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 30 in het zuidoosten. En als je gaat zeilen of gaat vliegen, let even op. De wind komt uit het noorden en is matig. En langs de zuidwestkust en westkust vrij krachtig. En dan morgen tijdens Tour de Waard natuurlijk belangrijk. Wat gaat het weer dan doen? Nou, het zal zeer aangenaam zijn. De temperatuur 's middags ligt rond de 22 graden. Er is zon, er zijn wat wolkenvelden. En verder blijft het droog. Dus ja, wat dat betreft kan het niet beter om morgen op die fiets te stappen. En dan wordt het ook, denk ik, een spectaculaire wedstrijd.

Dear Jesse van Rollergirl op RTV Dijk en Waard. Het leuke plaatje komt uit 1999. En wat veel mensen niet weten is dat het eigenlijk een cover is van Dear Jesse van Madonna. En dat komt weer uit 1989. Blijf nog even WhatsAppen, moet ik zeggen, naar 085-301-3072... als je kans wil maken op die kaarten voor de wasstraat voor je auto. Het misschien wel hoog tijd na die zomervakantie om daar eens eventjes doorheen te halen. Stuur jij het goede antwoord, Vieze Sander, naar 085-301-3072. Dan gaan we de vijfde apper die het antwoord goed heeft doorgegeven blij maken met die fantastische waskaart. We gaan naar 1984. Dit is Big in Japan van Alphaville.

op RTV Dijk en Waard. En we feliciteren Maarten, want die had het goede antwoord als vijfde naar ons toegeappt om die kaarten te winnen voor Loogman Car Wars. En dat goede antwoord was Vieze Sander en daar was hij de vijfde. Een hoop verkeerde inzendingen zaten er helaas bij, dus die moeten we teleurstellen. Dus Maarten is onderweg naar de studio. Ik had hem graag even in de uitzending willen hebben, maar in zijn Ford Mustang, een oldtimer uit 1970, zit nog geen autotelefoon van binnen, geen carkit. Hij zei, ja, ik ben onderweg, ik vind het een beetje tricky om met een telefoon in de hand auto te rijden. En we geven hem natuurlijk groot gelijk. Zeker als je in zo'n waanzinnige oldtimer rijdt uit 1970. Dus als je hem zo meteen ziet rijden naar de Car Wars, dan weet je dus dat Maarten is. Gegeven dus door RTV Dijk en Waard. En morgen is het zover. Hè? Dan is Tour de Waard 2026 volop aan de gang. Het programma begint al om 9:45 ochtends met de Rabo-dikke bandenrace. En dan hebben we in de loop van de dag allerlei verschillende programma's. En uiteindelijk om 4:15 is de Joskamp Assurantie. Bokaal voor heren, de elite, de belofte en de amateurs. En dan wordt er gereden over een afstand van 100 kilometer door Dijk en Waard. Dus zeker de moeite waard om te gaan kijken. En mocht dat nou niet kunnen, geen enkel probleem. Je kan natuurlijk ook gewoon via RTV Dijk en Waard alles blijven luisteren, want jawel, onze verslaggevers staan ook gewoon morgen langs het parcours om ons allemaal op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van al die fantastische wedstrijden. Morgen dus Tour de Waard hier live op RTV Dijk en Waard. Moet ik even kijken wat ik moet hebben, dat is deze. Yes.

0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Afghaanse meisjes en vrouwen mogen sinds de machtovername door de Taliban 5 jaar geleden niet meer naar de middelbare school. Hierdoor worden volgens de Verenigde Naties bijna 2,5 miljoen meisjes en vrouwen veroordeeld tot het huis. Sommige vrouwen volgen in het geheim toch onderwijs in ondergrondse scholen, die soms worden gesteund door Nederlandse particulieren. De diplomatieke gesprekken tussen de Verenigde Staten en Rusland zijn sinds de top in Anchorage in Alaska een jaar geleden zonder tastbare resultaten gebleven. Rusland voert volgens deskundigen vooral een naar binnen gekeerde strategie en escaleert de oorlog in Oekraïne, onder meer met aanvallen op graanlocaties. Oekraïne versterkt intussen zijn positie aan het front, maar kampt met een tekort aan Patriot-raketten. In Werkendam heeft de politie een man van 41 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 52-jarige man. Het slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand aan de Merwestraat en overleed later die nacht in het ziekenhuis. De verdachte blijft voorlopig vastzitten. Wielerploeg NSN Development Team start niet meer in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Na het overlijden van de Britse renner Finlay Tarling bij een ongeval in de 8e etappe. Voorafgaand aan de 9e etappe wordt in het hele peloton een eerbetoon gehouden. De laatste 2 etappes rijden door als wedstrijd, met geschrapte nevenactiviteiten zoals de reclamekaravaan. Dan lokaal nieuws. Tijdens de Nacht van de Vleermuis kunnen belangstellenden met een beddetector op pad in Dijk en Waard. Met het apparaat worden de ultrasonnen geluiden van vleermuizen hoorbaar gemaakt. De activiteit laat deelnemers op een bijzondere manier kennis maken met deze nachtdieren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon breekt af en toe door, maar er komen nog steeds buien voor. Bij een matige noordenwind wordt het 24 tot 32 graden, maar het voelt benauwd aan. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Niona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
4: Tour de Waard.
1: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
4: Je auto.
1: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.
5: Hartelijk welkom op jouw zaterdagmiddag met RTV Dijk en Waard. Dit zijn de Fine Young Cannibals en Cool Things.

RTV Dijkenwaard met Free Your Mind van Prosper en Kloen. Goedemiddag, hartelijk welkom. Leuk dat je luistert en hebt afgestemd. En hou hem ook gewoon aan, want we hebben vandaag leuke live-programma's. En natuurlijk ook morgen tijdens RTV Dijkenwaard en dan Tour de Waard 2026. Zoals vroeg gaan we al van start met de live-programmering om vanaf 9:15 live verslag te gaan doen van Tour de Waard, de editie 2026. En dat wordt dan afgetrapt met de Rabo Dikke Bandenrace voor de kinderen tussen de leeftijd 5 tot en met 12 jaar. En dan zijn om 11 uur, 9:45, 2:15 en 4:15 weer starts van de andere categorieën. De laatste categorie is de Joskamp Assurantie Bokaal voor heren. En dan starten de elite, de belofte en de amateurs. En die mogen pompen op te pedalen 100 kilometer lang door Herugewaard. Dat we beloofd een waar spektakel te worden. En het mooie is de temperatuur rond de 23 graden morgen. Dus dat is een fantastische temperatuur om dit soort wedstrijden natuurlijk te kunnen rijden. En hebben we gelukkig niet meer zoveel last van die hitte die we de afgelopen dagen hadden. Dus blijf het allemaal volgen via RTV Dijkenwaard. Dat kan via 104.7. Het kan ook allemaal live via de stream, via de site rtvdijkenwaard.nl. Daar kan je ook gewoon de studio volgen. En ik heb begrepen dat er ook morgen camera's langs het parcours staan. Dus ook op die manier wordt het allemaal fantastisch in beeld gebracht.

Ah, lekker hoor. Op RTV Dijkenwaard hoorde je Chic met You Are Beautiful. En als je dit soort muziek nog steeds leuk vindt, dan moet je nu even je agenda pakken. Scroll eventjes naar 17 oktober, zaterdagavond 17 oktober. Want dan hoor je dit soort fantastische plaatjes uit de jaren 80. Maar ook de platen van daarna tijdens 40 Up, wat in FG Live wordt gehouden. Dus 17 oktober, zet het in je agenda. En wil je erbij zijn, dan hebben wij kaarten die je kan winnen. En ik ga je zometeen uitleggen hoe je het komend half uur aan die kaarten kan komen. Ik heb net ook al kaarten weggegeven aan Maarten. Die is hier ook net geweest. En die is onderweg met zijn Ford Mustang uit 1970 naar de Car Wash. Hij had het goede antwoord en was de vijfde WhatsApper. En straks kan je ook de kaarten via WhatsApp winnen. Alvast even het nummer is 085-301-3072 voor FG Live 40 Up. Zaterdag 17 oktober, zet het alvast in je agenda en blijf even luisteren, want dan kan jij hier kaarten winnen voor dat fantastische dance-event.

Aaron Carter op RTV Dijk en Waard met Crush on You. Ja, zoals gezegd, zaterdag 17 oktober dan is er een FG Live For This Up. Een fantastisch feest met plaatjes om op te dansen vanuit de jaren 80 tot en met nu. En je kan heel simpel aan kaarten komen. Stuur een WhatsAppje naar 085-301-3072. Dat is het WhatsApp-nummer van de studio. 085-301-3072. En als je daar als derde Let's Dance appt, dan win jij die kaarten voor zaterdag 17 oktober in de FG Live. Dat is een avond die je niet wil missen. We gaan even kijken naar het weer. Het is rond de klok van 1:30. Dus er zijn mooie momenten voor. Er zijn vanmiddag naast wolkenvelden ook wel wat perioden met zon. Ook kan er een enkele bui voorkomen. Plaatselijk zelfs met wat onweer. De middagtemperatuur ligt tussen een aangename 22 graden in het noorden tot 30 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een fantastische dag voor Tour de Waard, de editie 2026. Want dan is er ook zon, af en toe wat wolkenvelden, het blijft verder droog. En de temperatuur in Dijkenwaard zal rond de 22 à 23 graden liggen. Heerlijk! Je luistert naar RTV Dijkenwaard. Ook morgen zijn we er dus vanaf 9:45 live bij om verslag te doen van de editie 2026 Tour de Waard, waar iedereen al dagen, misschien al weken naartoe leeft. Een fantastisch evenement. En wij zijn er live bij op 104.7 met nu Genesis, I Can Dance.

Ed Sheeran op RTV Dijkenwaard met Bad Habits. Ja, er is iemand die 3 keer Let's Dance heeft geappt, maar dat is dezelfde persoon, dus dat tellen we natuurlijk niet mee. WhatsApp, dat is 085-301-3072. En als je daar nu Let's Dance naar stuurt, dan maak jij gewoon kans op 2 kaarten... voor de 40-up op zaterdag 17 oktober. Mocht je nog vrij hebben die avond, nou, dan is het zeker de moeite waard om even dat appje te sturen. En dan kan je die fantastische avond meemaken hier in Heerhugowaard. Nog één keer even dat WhatsApp-nummer 085-301-3072. En de derde persoon die Let's Dance appt, die wint dus die fantastische kaarten.

0: en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.
2: Everybody get up.

op RTV Dijk en Waard van Robin Thicke op deze zaterdagmiddag. De opmaat naar Tour de Waard 2026. Morgen vanaf 9:45 hier allemaal live te horen en te zien. Want er staan allemaal camera's ook langs het parcours. Zodat je zowel via de radio als via online alles kan volgen. Hoe cool is dat? Allemaal aangeboden door RTV Dijk en Waard. Met onze verslaggevers die morgen langs het parcours staan om verslag te doen. En we feliciteren ook Simone, want zij heeft zojuist de kaarten gewonnen. Zij was de derde apper. En daarmee heeft ze kaarten gewonnen voor FG Live 40 Up op zaterdag 17 oktober. Nou, ik hoop dat je blokhakken nog in de kast hebt staan, want die zou je zeker nodig hebben. Met dat fantastische dansfeest wat dan plaatsvindt. Dus gefeliciteerd. En verderop in deze middag zal je ongetwijfeld nog meer kans maken op kaarten voor zowel de Car Wash als voor FG Live. Zometeen hoor je nog Temper City met Self-Aware. Eerst zijn hier de Simple Minds. Alive and kicking.

Temper City op RDV Dijkenwaard met Self-Aware. Leuk dat je luistert. Blijf dat ook doen, want zometeen hoor je Altwin van Elsas op de zender. 104.7, dat is de frequentie. Je kan het hele weekend blijven luisteren. Dan hoor je morgen namelijk ook het verslag van Tour de Waard, de editie 2026. Zometeen Carly Rae Jepsen met Call Me Baby. Eerst is hier Close to You. Dit is Maxi Priest.

0: mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog heeft grote financiële problemen en kan geen bedrag van 2.800.000 euro voldoen aan bedrijven die het gebouw realiseerden. Het centrum probeert met schuldeisers een akkoord te sluiten en vraagt de gemeente en provincie om steun van 1,5 miljoen euro. Gemeente en provincie hebben nog geen besluit genomen. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen heeft zeker 900 hectare in de as gelegd en breidt zich nog steeds uit. De brand is moeilijk te bestrijden door de droge turfgrond, wind en het lastig begaanbare gebied. In het gebied helpen ook blushelikopters, het Belgische leger en brandweerkorpsen uit Duitsland en Belgisch Limburg bij het blussen. In het Verenigd Koninkrijk is een opgezette kop van een uitgestorven Tasmaanse tijger geveild voor 60.000 Britse pond, omgerekend 70.000 euro. De kop werd aanvankelijk aangezien voor die van een vos door plastic wiebeloogjes. Er zijn wereldwijd slechts 2 van zulke opgezette koppen bekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn 9 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 kinderen, en raakten 11 mensen gewond. Volgens het Libanese ministerie van Gezondheid was een huis bij het dorp Ansar het doelwit. De bombardementen zijn een van de dodelijkste sinds het door de Verenigde Staten bemiddelde staakt het vuren van 20 juni. Dan lokaal nieuws. Tijdens de Nacht van de Vleermuis kunnen belangstellenden met een beddetector op pad in Dijk en Waard. Met het apparaat worden de ultrasonnen geluiden van vleermuizen hoorbaar gemaakt. De activiteit laat deelnemers op een bijzondere manier kennis maken met deze nachtdieren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon breekt af en toe door, maar er komen nog steeds buien voor. Bij een matige noordenwind wordt het 24 tot 32 graden, maar het voelt benauwd aan. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard. Tour de Waard. Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

0: Lockdown op RTV Dijkenwaard. Welkom. Het is even na vieren. Dankjewel Sander Verschoor voor de afgelopen twee uur op RTV Dijkenwaard. Ja, ja, nog één dagje slapen en dan is het zover. De 55e editie van de Tour de Waard. En RTV Dijkenwaard is daarbij. En je kan het ook nog volgen via ons, www.rtvdijkenwaard.nl... of via FM als je portable radio, FM 104.7. En je kan ook natuurlijk het parcours live volgen. En dat doe je gewoon via onze tv-stream. En dat vind je ook op www.rtvdijkenwaard.nl. Klik dan op de knop. Kijk live mee naar de Tour de Waard. Ja, wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan prijzen weggeven. Ik heb ook nog steeds een kaartje voor de wasstraat. Zo, ik kom er niet eens meer uit, joh. En ik heb ook nog een kaartje voor de 40-up. Althans, voor twee personen. Dus je mag samen met je vriendin of met je vriend mag je naar de 40-up. Maar we gaan eerst beginnen met, de Car Wash Bon.
1: Die in de Car Wash zit.
0: Kan jij raden welke hit er in de car was zit waarmee Johan naar de wasstraat is geweest? Dan kan je bellen naar 072-369-0607. 072-369-0607. Of appen naar 085-301-3072.
1: De hit die in de car wash zit.
2: De hit die in de car wash zit.
0: Oh. Ja. Ja, deze is wel te doen, toch? Zo, dus bel of app 072-369-0607, 072-369-0607 of 085-301-3072.

0: staat er niet meer in het scherm. Goed, de hit die in de car wash zit.
1: De hit die in de car wash zit.
0: Ik had opgeroepen om te appen of te bellen naar 072-369-0607. 072-369-0607. Of te appen naar 085-301-3072. Nou, René die heeft geappt en die heeft ook het antwoord gegeven.
1: De hit die in de car wash zit.
2: De hit die in de car wash zit.
0: Via de app heeft hij natuurlijk aangegeven van ja, het is Ann Lee met Two Times. Nou, leuk. Helemaal super. Dat is goed. Maar er waren natuurlijk meerdere mensen die hadden geappt. En alleen René was dan zo slim geweest om ook een foto van zijn auto erbij te doen. Een Nissan Micra. Maar dat ding dat moest echt wel even de was in. Want die zag er niet uit, echt. Die was gewoon echt gewoon vies. Dus die heeft gewoon de bon gewonnen voor Carwas Loogman. Loogman Carwas bon van RTV Dijkenwaard. Met een RTV Dijkenwaard mok en een pen.

Umboza en Sunshine op RTV Dijkenwaard. Net een bevestiging gehad. Miss Tour de Waard die komt straks om 3:30 even naar de studio om even gezellig te praten over wat zij morgen allemaal gaat doen tijdens de Tour de Waard. Ik heb het weer voor je. Vandaag krijgen we te maken met afwisseling van wolken, zon en enkele buien. Vanuit het noordwesten stroomt geleidelijk minder warme lucht ons land binnen. En dat is op zich wel heel fijn, want het was de afgelopen dagen best wel warm. Vanmiddag breekt de zon op en steeds meer plaatsen door. Maar vooral landinwaarts kunnen enkele buien ontstaan. Dit is RTV Dijk en Waard met heel veel lekkere muziek. Direct best Busta Rhymes. Maar nu eerst Nielsen en Everybody's Talking op RTV Dijk en Waard.

0: We make it clap.
1: Nou, die handjes tegen elkaar.
0: We make it clap.
1: Busta Rhymes en Make It Clap op NTV Dijkenwaard. Morgen is het dan zover, hè? Dan beginnen we met de Tour de Waard. Althans, wij niet. Wij gaan toekijken. Wij gaan verslag doen live daarvan aan. Dus zelf gaan we niet op de fietsen springen. Ja, misschien Johan, die dan meedoet met de dikke bandenrace. Ik weet het niet. Die begint in ieder geval om 9:45 morgen, de dikke bandenrace. Dat is voor de leeftijd 5 tot 12 jaar. Om 11 uur hebben we de cupklasse 1 plus junioren. Onderdeel van het criterium Cup Noord-Holland. 60 kilometer gaan zij fietsen door Herugowaard. Om 9:45 komt de G-koers voor cliënten van SDC Rijgersdaal. En om 9:45 de Queen Cup voor dames, de elite en belofte. Die gaan ook 60 kilometer fietsen. En dan om 4:15 is dan de race der racen voor de heren, elite, belofte en amateurs. En die gaan 100 kilometer fietsen. We hebben van de week uitgerekend hoeveel rondjes dat zijn. Dat zijn er ongeveer 66.

0: De radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: aan In The Night op RTV Dijkenwaard. Leuk dat je luistert naar het voorprogramma van De Toerenwaard, die morgen gaat beginnen natuurlijk. Maar dat niet alleen. Ben jij jarig vandaag? Moet ik deze wel even zo aanzetten, hè? Dat werkt dan beter. Ja, ben jij jarig vandaag? Nou, gefeliciteerd. Maar jij viert je verjaardag samen met Koert-Jan de Bruin. Ken jij die nog? Even kijken naar Kelly. Ken jij Koert-Jan de Bruin?
1: Nee.
0: Oké, nou die is van goede tijden, slechte tijden. Dat is Dennis Albers, was dat van vroeger. Maar je viert hem ook met Ben Affleck. Die is 54 jaar geworden. Koert-Jan is trouwens 50 jaar geworden vandaag. Gefeliciteerd. Wil je trouwens kaarten winnen? In het volgende uur ga ik oproepen dat je kaarten blokhakken mag appen naar 085-301-3072. En dan krijg je van mij twee kaartjes voor het feestje bij FG Live. 40 up. En ik zou het echt doen, want het is echt een te gek feest. Dit is RTV Dijkenwaard met zo direct nog The Imagine Dragons. Ook Farley Jackmaster Funk komt eraan. Maar nu eerst deze van Bronski Beat.

Jackmaster Funk. And love can turn around. Ik had net gezegd dat je eventueel zou kunnen appen in het volgende uur voor de kaarten voor de 40 Up. Dat betekent dus dat je volgend uur moet appen. Niet nu gaan appen, want nu heb ik er niet zo heel veel aan. Wil je dus kaarten voor FG Live, 40 Up? App dan blokhakken naar 085-301-3072. Maar in het volgend uur gaan we dat sowieso doen. Door met Anor en 54 Ultra en Talk to You.

0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Den Haag worden vanavond de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. De oproep tot verzoening met Japan binnen de Indische gemeenschap zorgt voor verdeeldheid, mede vanwege het uitblijven van financiële compensatie uit Japan. De nationale herdenking is vanaf 7:15 vanavond te volgen op NPO 1 en in de NOS-app. De politie heeft vanochtend de markt in Ommen ontruimd vanwege een melding dat een man met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten hebben de man rond 11:30 in een woning aangehouden, nadat eerder op het plein een kleedjesmarkt werd stilgelegd. Het centrum van Ommen is weer toegankelijk en er raakte niemand gewond. Een opgezette kop die voor een vossenkop werd gehouden blijkt te zijn van een uitgestorven Tasmaanse tijger en is tijdens een veiling in het Verenigd Koninkrijk verkocht voor ongeveer 70.000 euro. Volgens de veilingmeester is er wereldwijd slechts één andere bekende opgezette kop van het dier. De koper wil via scans bevestigd krijgen dat het daadwerkelijk om een Tasmaanse tijger gaat. Bij Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn 9 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 kinderen, en raakten 11 mensen gewond. De aanvallen waren volgens het Israëlische leger gericht op Hezbollah-infrastructuur, onder meer nabij het dorp Ansar en op de Ali Taher-heuvel. De luchtaanvallen behoren tot de dodelijkste sinds het ingaan van het huidige staakt het vuren. Dan lokaal nieuws. Tijdens de Nacht van de Vleermuis kunnen belangstellenden met een baddetector op pad in Dijk en Waard. Met het apparaat worden de ultrasone geluiden van vleermuizen hoorbaar gemaakt. De activiteit laat deelnemers op een bijzondere manier kennis maken met deze nachtdieren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon breekt af en toe door, maar er komen nog steeds buien voor. Bij een matige noordenwind wordt het 24 tot 32 graden, maar het voelt benauwd aan. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
7: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
8: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Neona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
9: Tour de Waard.
1: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
9: Je auto.
1: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

The Light Goes Out uit 1998 alweer. Five was een Britse boyband die eind jaren 90 behoorlijk populair waren. Met de single Light Goes Out scoorden de vijf heren ook buiten de UK een flinke hit. En later volgen de nummers Everybody Get Up, Keep On Moving en If You're Getting Down. RTV Dijk en Waard, we gaan in opmars richting de Tour de Waard. Straks om 3:30 komt Miss Tour de Waard voorbij. Die komt even gezellig naar de studio toe en die komt even een watertje drinken of misschien wel iets anders. En wat gaan wij doen? Wij gaan kaarten weggeven voor de 40-up. App blokhakkend naar 085-301-3072. Blokhakken naar 085-301-3072. En jij krijgt dan van mij twee kaarten voor het festijn 40-up in FG Live. Nou, ik ben heel erg benieuwd of je gaat appen.

Way Lost in Music op RTV Dijkerwaard. Leuk dat je luistert naar het pre-program van De Tour de Waard, dames en heren. Want morgen gaat het natuurlijk beginnen. En ja, wij van RTV Dijker Live doen daar de hele dag live verslag van. En dan kan je kijken via www.rtvdijkenwaard.nl. En je kan luisteren via FM 104.7. Wil jij kaarten winnen, dan kan dat. Bel dan gerust naar 072-369-0607, 072-369-0607. Door met Alice Cooper en Poison op RTV Dijk en Waard.

Dat Thing op RTV Dijkenwaard. Leuk dat je luistert. Nou, we hebben ook ondertussen een winnaar. Res, trouwens, Chantal. Die heeft blokhakken geappt naar RTV Dijkenwaard. Naar 085-301-3072. Dus die krijgt de twee kaarten. Plus een mok en een pen van RTV Dijkenwaard. Deze even speciaal voor Kelly, omdat ze wel leuk is. Ruxie Dekker.

0: werd paplabels ingegoten.
1: Ja, vroeger toen deed mijn neef altijd mee met Tour de Waard. En toen gingen we eigenlijk altijd samen met z'n allen kijken.
0: Ja.
1: En nu is hij eigenlijk al een tijdje gestopt. Okay. En mijn vader sponsort eigenlijk al heel lang Tour de Waard. En ben ik ook gezellig met mijn vriendinnetje huis, gewoon langs de kant.
0: Ja.
1: Aan het genieten van de gezelligheid.
0: Ja, want het, hoe bijzonder is dat? Want ja, je stond, wat je net al aangeeft, dat je jarenlang zelf langs de kant staat. En nu ben je dus in één keer de ronde mis.
1: Ja, inderdaad. Sta ik midden in de spotlight.
0: Ja, en hoe bijzonder is dat voor jou?
1: Ja, heel leuk en heel bijzonder en heel grappig inderdaad.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Hoe ben je zo rondemis geworden? Ben je gevraagd of?
1: Nou, mijn oom zat wel in de organisatie, dus die heeft wel een beetje het balletje bij mij opgegooid en of ik het zou willen. En toen ben ik uiteindelijk wel door de organisatie echt zelf gevraagd, omdat mijn vader dus ook al eigenlijk heel lang sponsort.
0: Ja, oké. Okay. Wat dacht je dat je hoorde dat je rondemis mocht zijn?
1: Een hele eer, heel okay. Bijzonder, heel leuk.
0: En je vader, want ja, die is natuurlijk jarenlang sponsor geworden. Wat vindt hij er nou van dat jij daar...
1: Heel leuk.
0: Ja?
1: Ja, heel leuk. Heel enthousiast. En normaal staat hij eigenlijk altijd in de VIP-tent.
0: Ja.
1: Dus hij is er sowieso eigenlijk altijd.
0: Hey, heb je zelf ook gewielrend?
1: Nee,
0: helemaal
1: niet.
0: Nee, omdat het misschien wel een beetje in je familie zit natuurlijk met je neef.
1: Klopt. Maar nee, zelf heb ik eigenlijk nooit op die fiets gezeten.
0: Oké. Okay. Nee, dat is... Niet weggelegd voor jou?
1: Nee, niet voor mij. Nee. Meer om te kijken vind ik hartstikke leuk, maar niet om te doen. Nee.
0: Oké. Okay. Hey, en als rondemis, wat mag je zondag allemaal gaan doen? Wat is de planning een beetje?
1: Nou, om 9:45 mag ik het startschot geven van de dikke bandenrace.
0: Ja.
1: En bij elke huldiging mag ik dan zijn, zeg maar. En moet ik de winnaars feliciteren. En aan het einde dan om 6:00 is dan de huldiging van de heren.
0: Ja.
1: En mag ik daar dan uiteindelijk ook bij zijn. En dan in de auto.
0: In de auto, ja. met de karavaan mee.
1: Precies.
0: Mag je door heel Heerenwaard heen.
1: Inderdaad, ja.
0: Ga je de wielrenners ook echt aanmoedigen? Of moet je als een rondemis een beetje neutraal blijven? Maakt dat iets van uit?
1: Weet ik eigenlijk niet.
0: Weet je niet?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Het is niks gezegd.
1: Nee, er is niks gezegd.
0: Oké, dat maakt ook helemaal niet uit.
1: Nee, er is eigenlijk niks over gezegd. Dus ik ben benieuwd. Ik laat het allemaal lekker op me afkomen. En gaan we het zien.
0: Vraag je, je had natuurlijk al een beetje geantwoord. Stel dat je zelf één ronde mee zou moeten fietsen. Hoe groot is de kans dat je de finish gaat halen?
1: Heel klein.
0: Heel klein.
1: Nou, misschien dat ik hem wel ga halen, maar dan duurt het heel lang, denk ik, dat ik er ben.
0: Oké. Okay. Wat maakt de Tour de Waard volgens jou zo bijzonder?
1: Nou, dat het gewoon altijd heel gezellig is. Het is allemaal heel gemoedelijk. Er is een superleuke sfeer met superleuke zangers.
0: Ja.
1: En het is altijd gewoon heel gezellig, heel leuk. Ja.
0: Maar vind je zelf ook, wij hadden dan vandaag al een paar keer een discussie intern erover, over dat die grote feesttent die er komt te staan. Is dat niet een beetje een afbreuk voor de wielerorganisatie zelf?
1: Nou, ik vind het juist ook wel iets heel leuks toevoegen.
0: Ja.
1: Maar het maakt het wel een heel groot feest, zeg maar.
0: Ja, precies. Oké. Okay.
1: En misschien, dat gaat natuurlijk even goed door. En het gaat natuurlijk wel door de tent, dus misschien dat het iets... Maar voor de rest vind ik het juist eigenlijk alleen maar gezellig.
0: Ja.
1: Leuk dat het zo groot wordt.
0: Dat het zo groot wordt. Ja, het wordt ook steeds groter, hè? Dus dat is op zich ook wel heel fijn.
1: Zeker. En het is natuurlijk omdat je in Heerenwaard eigenlijk nooit echt grote feesten hebt.
0: Nee.
1: En dan heb je natuurlijk nu dit, dus dat is wel heel leuk. Juist.
0: Ja, nooit grote feesten. We hadden natuurlijk ook 100% NL in het kruis.
1: Ja, maar dat hebben we nu eigenlijk ook niet meer.
0: Nee. Het kruis bruist is er dan nog.
1: Kruisbruist, dat is het enige.
0: Dat is echt voor de kruisenaren. Ja.
1: Nu woon ik dan wel in het kruis, dus ben ik daar wel ieder jaar te vinden. Maar
0: Oké.
1: Nee, hoor. Ja.
0: Dus waarom moeten mensen morgen, dus zondag 16 augustus, echt naar de Tour komen? Waarom zou dat moeten?
1: Nou, voor de gezelligheid, voor de zangers, maar natuurlijk ook voor de wielrenners om aan te moedigen. En voor de gezelligheid, om ze lekker aan te moedigen.
0: Oké. Hey, ik wens jou heel veel succes morgen. En heel veel plezier. Voornamelijk plezier. Want je gaat natuurlijk nog naar de kapper en naar de make-up. En...
1: Ja, ik moet er morgen om 8:00 zijn.
0: Holy.
1: Dus dat zal een lange dag worden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik wens je gewoon heel veel plezier en heel veel succes morgen. Ja, succes heb je eigenlijk niet nodig. Want dat ga je wel redden, denk ik. Je straalt nu al van de gezelligheid. Dus...
1: Nee, heel erg bedankt. Het gaat vast lukken, denk ik.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, super. Hey, bedankt dat je even naar de studio wilde komen.
1: Graag gedaan.
0: Oké, doei.
1: Oké, doeg.

0: Dead or Alive and You Spin Me Right Round, Right Round op RTV Dijkenwaard. Leuk dat je luistert. De hele dag zijn wij aanwezig morgen tijdens de Tour de Waard en je kan live meekijken. Sterker nog, als je nu naar onze site gaat, www.rtvdijkenwaard.nl, dan heb je daar een knopje en daar staat dan heel simpel, kijk mee, live mee op het parcours. En als je daarop klikt, zie je al de vrachtwagen van de supermarkt staan en zo. Dus het werkt allemaal. Dat is het eerste gedeelte. Nu de rest nog. Eerst de dijk. Mag het licht uit? Doe me niet trouwens even.
1: Te veel woorden. Te veel zinnen.

RTV Dijk en Waard en Coldplay. Feels like I'm falling in love. Het was het alweer voor mij. Straks Edo Huisman. En die gaat ook gezellig wat muziek draaien. En spa drinken, dat hoor ik. Je hoort hem gewoon ook helemaal. Maar hij gaat ook de carwash weggeven en kaarten voor 40 Up. Dus we hopen dat dat ook bij hem gaat lukken vandaag. RTV Dijk en Waard is mijn laatste plaat voor vandaag. Hier zijn de Riders en Babies Want to Bang.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De slachtoffers van de oorlog in voormalig Nederlands-Indië worden vanavond herdacht bij het Indisch monument in Den Haag. De Japanse ambassadeur is daar niet bij aanwezig. De oproep tot verzoening met Japan komt terwijl binnen de Indische gemeenschap nog discussie is over de wens voor financiële compensatie voor de oorlogsslachtoffers. Een Franse vader en zijn twee jonge zoons zijn meer dan 16 uur op zee vastgezeten bij het Thaise eiland Koh Samui, nadat hun gehuurde jetski deels zonk. De zoekactie naar het gezin werd stopgezet toen het donker werd en pas de volgende ochtend hervat, waarna ze werden gevonden. De vader en jongens zijn na een medische controle uit het ziekenhuis ontslagen. Een Britse verzamelaar heeft op een veiling in het Verenigd Koninkrijk een zeldzame opgezette kop van een uitgestorven Tasmaanse tijger gekocht. De kop werd eerder aangezien voor die van een vos met plastic wiebeloogjes en werd uiteindelijk verkocht voor 60.000 pond. Omgerekend ongeveer 70.000 euro. De verzamelaar wil laten onderzoeken of het daadwerkelijk om een Tasmaanse tijger gaat. De politie heeft vanochtend de markt in Ommen ontruimd om een man op te pakken die met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Rond 11:30 is de verdachte in een woning aangehouden door agenten van de dienst Speciale Interventies. Naar het vuurwapen wordt nog gezocht en er raakte niemand gewond. Dan lokaal nieuws. Tijdens de Nacht van de Vleermuis kunnen belangstellenden met een baddetector op pad in Dijk en Waard. Met het apparaat worden de ultrasone geluiden van vleermuizen hoorbaar gemaakt. De activiteit laat deelnemers op een bijzondere manier kennis maken met deze nachtdieren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon breekt af en toe door, maar er komen nog steeds buien voor. Bij een matige noordenwind wordt het 24 tot 32 graden. Maar het voelt benauwd aan. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Jona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
4: Tour de Waard.
1: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
4: Je auto.
1: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

gitaarlid van Prince in 10 akkoorden. Alleen vandaag op RTV Dijk en Waard. Let's go crazy, alsof je de Tour de Waard achterstevoren doet. Misschien is het een tip voor volgend jaar.

Nou, dat gaan we dan eens opzoeken, beste Robert, waar die zandloopster vandaan komt. En als je een beetje geluk hebt gehad met de boeking van je zomervakantie en je zat daadwerkelijk op een zandstrand, ja, dan was het goed toe voor. En dat had net zo goed op Terschelling kunnen zijn of op Zandvoort of Zoutelanden. Dat kan natuurlijk ook in de Playa zijn. Dat was allemaal goed deze zomer. Soms wat erg warm, maar ja, daar kies je dan ook voor een zonvakantie. Hè? Zo is het. Straks gaan wij nog een paar kaarten weggeven voor de autowasstraat hier in Heerhugowaard. Dus denk je van nou, ja, dat bakje van mij kan wel een wasbeurtje gebruiken. Ga je zo meteen vertellen hoe je daar aanspraak op kunt gaan maken.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws,
1: muziek
0: en entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

waren de 90s met Snappin' Welcome to Tomorrow. Ja, ik telde je net al dat we iets van een wasbeurt gaan weggeven. Het is voor de auto's, even goed om te weten. Dus niet bellen als je een booster hebt of een scooter of een Kanta. Die kan er ook niet in. Maar hoe moet je er aanspraak op komen maken? Nou, je kan ons bellen op 072-369-0607. Dus dat is 072-369-0607. Of stuur een appje naar 085-301-3072. Dus 085-301-3072. En dan gaan we kijken of we aan jou een mooie gratis wasbeurt kunnen weggeven bij een grote wasstraat hier in Dijk en Waard. Ja, ik ga er ook regelmatig heen en ik hoor van Alten dat hij er ook regelmatig heen gaat. Dus het kan er wel eens een file worden als ze met z'n allen thuis staan te wachten.

ben een grote fan van deze Ariana Grande. Ze kan fantastische platen maken, maar ze kan ook heel erg leuk acteren. Als je bijvoorbeeld naar de film Don't Look Up kijkt, dan speelt ze bijna een soort van persiflage. Ja, wat gaat er gebeuren, jongens? Persiflage van zichzelf. Ja, hij doet het toch uiteindelijk. Persiflage van zichzelf, waarbij ze in de film eigenlijk zichzelf speelt, maar dan onder een andere naam natuurlijk. En hoe daarop wordt gereageerd, smullen. De kaartjes voor de Wasstraat. We gaan nog even één keer de contactgegevens met je delen, zodat je ons kunt contacteren. Wil je gebruik maken van een gratis wasbeurt voor je voertuig, voor je bakkie, die wel weer een beetje terug mag naar zijn oorspronkelijke kleur. 072-369-0607. 072-369-0607. Of stuur een appje naar 085-301-3072. En dan krijg je contact met de studio van RTV Dijk en Waard. Gaan we zorgen dat jouw interesse wordt omgezet in een kleine loting hier achter de schermen. En misschien word jij er dan wel.

ging je echt alle kanten mee op, hè, met Forever Live and Die. Er zijn ook behoorlijk wat tv-series gemaakt over mensen die zogenaamd onsterfelijk zijn. Maar als je niet oplet, komt dat toch steeds dichterbij. Hè, dat je gewoon je brein aan het einde van je leven kunt gaan uploaden. Ja, sommige mensen zouden zeggen downloaden, maar dat zou ik niet doen. Ik zou hem gewoon uploaden en dan komt dat in een of ander systeem terecht. Met allemaal goede techniek en die zet gewoon je leven voort. Ja, maar dan zonder de fysieke aanwezigheid. Dus je kan gewoon met iemand blijven facebooken, wou ik zeggen. Maar, oh, jezus. Oké, even terug naar serieuze zaken. Het is 6:56. Je luistert naar RTV Dijk en Waard. En Bianca belde ons als eerste. Dat moeten we erbij zeggen vanuit de Oostertocht. Zij wil haar auto graag door de wasstraat duwen. Let op dat je de ramen sluit. En als het toevallig een cabrio is, doe ook het dak dicht. En je antenne moet je er even afhalen. Want anders blijft er niets over van je ontvangst van RTV Dijk en Waard.

Crew Unlimited hebben het over de echte klassieker The Real Thing. En klassiek, ja, daar hoort een jaartal bij, hè? Ja, nou, nog één keer dan. En dat is 1994.

Zo, die had je een tijdje niet gehoord, hè? Glass Tiger, Don't Forget Me When I'm Gone. RTV Dijkenwaard, ja, wij staan voor fantastische uitdagingen met de muziekkeuze. Maar toch is Glass Tiger ertussen gekomen. Een leuk nieuwsfeitje over 15 augustus in het jaar 1877. Moest even kijken. In het uitvendersfeten tussen Thomas Edison en Alexander Graham Bell. Je kent al die gasten die allebei met de telefoon bezig waren. Was er toch een soort overwinning voor Alexander Graham Bell? Juist niet eigenlijk, want hij had voorgesteld om voortaan ahoy te zeggen bij een opnemen van een telefoongesprek en niet hallo. En dat was dan weer wat Thomas Edison had bedacht. Nou, we mogen hem daarvoor dankbaar zijn.

het kenmerkende geluid van Jason Derulo. Ja, die hoef je bijna niet meer te introduceren. Dat doet hij eigenlijk altijd zelf. Dat is wel handig, zo'n doe-het-zelf-artiest. Ja, ben ik wel. Dat vind ik wel leuk eigenlijk. Uit 1981. Hoe lang geleden zijn je? 1981 is dit leuke bandje Fox the Fox. Nederlanders waren dat. En in de tussentijd vraag jij je af, waar zijn de spijkers?

0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië worden vanavond herdacht bij het Indisch Monument in Den Haag. Binnen de Indische gemeenschap is er discussie over verzoening met Japan, mede vanwege het uitblijven van financiële compensatie. De nationale herdenking is vanaf 6:45 vanavond te volgen op televisie en via de app. Drie Franse toeristen, een vader van 50 jaar en zijn twee jonge zoons, zijn na meer dan 16 uur op zee gered bij het eiland Koh Samui in Thailand. Hun gehuurde jetski zonk deels, waarna zij de nacht drijvend op zee doorbrachten. De drie zijn onderzocht in het ziekenhuis en hebben hun vakantie in Thailand vervolgens voortgezet. Minister Koizumi van Defensie heeft vanochtend vroeg het Yasukuni-heiligdom in Tokio bezocht, waar ook 14 belangrijke oorlogsmisdadigers worden vereerd. Premier Takaichi was niet aanwezig, maar liet via een partijlid een financiële bijdrage overhandigen aan het heiligdom. Tijdens de nationale herdenking herdacht Takaichi alleen Japanse slachtoffers en sprak zij niet over berouw of excuses. John Niewold heeft zich in Parijs geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag bij het EKL lange baan zwemmen, die vanavond om 6:56 beginnen. Evi Rozeboom zwemt de halve finale van de 200 meter vlinderslag om 6:08. Vanavond komen meerdere Nederlandse zwemmers ook uit in finales, waaronder Milou van Wijk, Marit Steenbergen en Koen de Groot. Dan lokaal nieuws. Tijdens de Nacht van de Vleermuis kunnen belangstellenden met een baddetector op pad in Dijk en Waard. Met het apparaat worden de ultrasone geluiden van vleermuizen hoorbaar gemaakt. De activiteit laat deelnemers op een bijzondere manier kennis maken met deze nachtdieren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon breekt af en toe door, maar er komen nog steeds buien voor. Bij een matige noordenwind wordt het 24 tot 32 graden, maar het voelt benauwd aan. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
4: Ben jij op zoek naar inbraakbeveiliging of camerabewaking? Of juist naar smart home oplossingen waarmee je alles, van geavanceerde beveiliging tot energiebeheer, via je telefoon kunt regelen? Of heb je last van slechte wifi-ontvangst? Neem dan snel contact op met Dijk en Waardtechniek, de beveiligingsspecialist van de regio. Onze expertise en betrouwbaarheid maken Dijk en Waardtechniek de ideale partner voor al je beveiligingsbehoeften. Bezoek onze website op www.dijkenwaardgroep.nl en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen. Dijk en Waardtechniek. Waar anderen het laten liggen, pakken wij het op.
5: Oh boy!
6: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
7: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Bleker Groep, Neona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveiligd Thuis.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
8: Tour de Waard.
1: Win geweldige prijzen zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

best wel snel tevreden, deze Dodgy en Good Enough. Je luistert naar RTV Dijk en Waard. Fijn dat je erbij bent. Ik ben er tot 7 uur, dus ik heb mezelf ook gelijk maar uitgenodigd voor het eten.

geweldige plaat, deze van Michael Jackson en Beat It, alweer uit 1983. En ja, wat waren we toen in de winter allemaal verrast toen deze plaat uitkwam. Bijna het hele album waar het op stond, Thriller, dat werd een grote hit. Heel veel singles vanaf gekomen en ook niet de minste mensen werkten mee aan het tot stand komen van dit nummer. Of het nou was in producerende aard of dat het was in instrumentele aard. Echt iedereen deed maar gewoon mee, van Steve Lukather tot Eddie Van Halen, Quincy Jones, ja, om maar een paar te noemen. Ja, dan heb je al grote namen natuurlijk op je platenlabel te vermelden. Ook niet heel slecht ging het trouwens voor UB40... die vanuit puur een soort van werkeloosheidssituatie in de muziek zijn terechtgekomen. Want UB40 is het formulierennummer van een Engelse werkeloosheidsuitkering. Dan weet je dat ook gelijk. En daar kwamen ze elkaar allemaal tegen in de wachtkamer voor een uitkering. Daar zijn toch hele mooie dingen uit gekomen. Het is 17:45 op zaterdagmiddag. Leuk dat je luistert naar RTV Dijk en Waard. Hier is Your Own Song.

Ja, ons eigen Bruno, nog niet getroffen door de krimpflatie. Zoals het laatst bleek uit een marsreep die... Oh, dan mag ik dat wel zeggen. Ja, wat boeit het, joh. Door een marsreep die was gevonden door een huisontruimingsteam. En die marsreep die was ergens gekocht in de jaren 80. En die bleek toch al gauw zo'n 100 gram meer mars te bevatten in de verpakking dan tegenwoordig. Je verwacht het ook niet, hè? Ben je vandaag jarig, op 15 augustus, dan ben je in goed gezelschap. Althans, dat vind ik dan, want op dezelfde dag geboren, maar dan in 1769, is Napoleon Bonaparte, die man die altijd zijn pen kwijt was, Jan Kampert, een Nederlandse dichter en verzetstrijder, misschien heb je hem op je boekenlijst staan. Onno Roeding, als je iemand zoekt voor de boekhouding, was hij altijd een hele goeie. Paul Jambert, die was er ook. Geboren 1945, jarig vandaag Jeroen Pauw en Ben Affleck. Voor alle dames van die luisteren naar RTV Dijkenwaard. En tot besluit Boudewijn Zenden. Ja, inderdaad, ik zag je even denken, maar dat was die voetballer. Ja, dat het is... Ja, nee, leuk. Dus we zijn met z'n allen lekker bij RTV Dijkenwaard ook op de sport gericht. Alles gaat natuurlijk ook over morgen, over de Tour de Waard. Dijkenwaard wou ik zeggen, maar Tour de Waard. En dat is het wielercriterium. Wat in heel Nederland wel bekend is, maar vooral bij ons.

akoestisch en indie en country. Het komt allemaal weer een beetje terug, hè? Dus Amy McDonald draaien we graag op RTV Dijk en Waard. Om je daar ook een beetje mee te plezieren. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden op steeds meer plaatsen ook perioden met zon. Er komen met name landinwaarts enkele buien voor. Plaatselijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied. En circa 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noord tot noordoosten en is matig langs de zuidwestkust vrij krachtig. En dan nog even een klein blik op vanavond. Vanavond zijn er flinke perioden met zon. Vooral in het zuidoosten en oosten is er nog een kleine kans op een bui. De wind komt uit het noorden en is overwegend matig langs de zuidwestkust. Mogelijk vrij krachtig. En in het laatste uur gaan we nog even in op de weersverwachtingen voor morgen. Want dat is natuurlijk het Tour de Waard gebeuren. En dan wil je ook dat het allemaal klopt. Dat het niet te nat is, niet te koud, maar ook niet te warm.

andere grote hits van John Farnham. The Age of Reason and That's Freedom. Maar je hoorde net You're the Voice. De man is geboren in Groot-Brittannië, maar woont al heel lang in Australië. Ja, dat had je misschien niet verwacht, denk ik. Beetje rustig aandoen met Desiree. Hier is Feel So High.

super duurzaam plaatje, deze van de Bee Gees en Staying Alive. Want duurzaam omdat het ook alles is hergebruikt, zou je kunnen zeggen, door Entrance en Ricardo da Fors. Da Fors. Ja, zo gaat het dan, hè. Met een leuk plaatje. Oorspronkelijk hoorde het bij de dansfilm Saturday Night Fever. Wat zegt u? Dansfilm? Ja, dat had je toen in de jaren 70, in de jaren 80 ook nog wel een flink wat trouwens. En er is ook een tv-serie geweest, Fame. Nou ja, je moet het allemaal maar eens opzoeken op een of andere streamingsdienst, als die tegen die tijd die content dan nog brengt. Want dat moet je natuurlijk dan maar weer afwachten, hè. Een paar stapjes terug in de vooruit in de tijd. Pardon, excuseer me. Luut Christian McNeil, hier is My Side of Town. Van mij dus.

Volgens sommigen kan het helemaal geen kwaad om een beetje klasse tentoon te spreiden en een beetje stijl, maar neem van mij aan, het is aan mij niet besteed. Ik heb niet eens een spiegel. En als je echt wil genieten van lekkere persiflages op het gebied van klas en stijl, moet je naar Emily in Paris kijken, want ook dat is geweldig hoe ze daar al die typetjes uit vergroten. Ik vind het fantastisch. In 2017 is dit Anne-Marie en ciao, adios. Er zit een leuke mama appelschap in.

dat was dan ook gelijk de Mama Appelsap die hierin zit. Shower the Horse. En de zangeres heeft daar dat wel aangetrokken. Dus in de tussentijd dacht ze van ja, er komen zoveel reacties op dat Shower the Horse. Weet je wat, voortaan zet ik hem gewoon in de muziekbibliotheek. Als Shower the Horse, dus zoek het allemaal maar uit. 3 voor 6. We gaan zo naar de uurwissel. En dan ben ik nog een uur bij je terug. Lekker gezellig samen nog een uurtje RTV Dijkenwaard. Met Holly Johnson, Hero Americanos. Zou wat trek hebben in een kano trouwens.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: Zeker 38 mensen zijn om het leven gekomen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores. Minstens 13 mensen raakten gewond en reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Op het eiland is veel schade gemeld en patiënten zijn uit ziekenhuizen geëvacueerd. Het Japanse kabinet heeft bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog vooral de eigen oorlogsslachtoffers centraal gesteld en geen spijt betuigd over Japanse agressie in Azië. Minister Koizumi van Defensie bezocht in de ochtend het Yasukuni-heiligdom in Tokio, samen met andere LDP-topleden. Premier Takaichi liet een financiële bijdrage overhandigen, maar bezocht het heiligdom niet persoonlijk. Het waterpeil in het IJsselmeer is onder de grens van 30 centimeter onder NAP gezakt, wat normaal als ondergrens voor het zomerpeil geldt. Rijkswaterstaat en de omliggende waterschappen kijken deze week welke maatregelen nodig zijn, zoals een sproeiverbod. De industrie en huishoudens blijven voorlopig verzekerd van voldoende water. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag opnieuw de toegangsweg tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De politie heeft de demonstranten vanaf 3:15 opgetild en weggevoerd, maar na het verkeer rond 4:15 weer kon doorrijden. Of er mensen zijn aangehouden, is niet bekendgemaakt. Dan lokaal nieuws. Tijdens de Nacht van de Vleermuis kunnen belangstellenden met een baddetector op pad in Dijk en Waard. Met het apparaat worden de ultrasone geluiden van vleermuizen hoorbaar gemaakt. De activiteit laat deelnemers op een bijzondere manier kennis maken met deze nachtdieren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
6: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Bleker Groep, Niona Media, FG Live, La Cuba Anita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
7: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
8: Tour de Waard.
7: Win geweldige prijzen zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

Zion Jones. Ze moet wel dicht in de buurt hebben gewoond. Volgens mij van Minnie Riperton. Komen net zo hoog. Spin me around. Leuk plaatje om 7 minuten over 6. Je luistert naar TV Dijk en Waard. Over 24 uur. Zo. Dat was kort en krachtig. Over 24 uur wou ik zeggen. Weten we wie de Tour de Waard gewonnen heeft. In de verschillende criterium. Ik ben echt helemaal compleet van mijn apropos. Het gebeurt niet zo vaak, moet ik erbij zeggen. Oké, ik ben er tot 7 uur.

1982 in augustus voor het eerst op de radio te horen geweest, deze opname van Yazoo en Don't Go. Grote hit geworden in Nederland. En dat vind ik dan weer fijn om te kunnen vertellen. Want ik vind het ook een leuke plaat. Dus altijd fijn als andere mensen daar natuurlijk ook zo over denken. Kort over zes. Eet smakelijk natuurlijk. En je luistert naar Dijk en Waard. En we hebben iets voor je om weg te geven. En dan bedoel ik niet allemaal gezellige uitzendingen en zo, want dat doen we altijd. Maar nu iets specifieks. Een waskaart voor een grote autowasstraat hier in Hugowaard. In de gemeente Dijk en Waard. En bij die waskaart zit een mok en een pen. Ja, dus die kun je winnen. Het enige wat je hoeft te doen is te bellen naar 072-369-0607. Of een WhatsAppje sturen naar 085-301-3072. Dus nog één keertje al die nummertjes van de toestand. Telefoon 072-369-0607. Of WhatsApp 085-301-3072. Ik denk dat je ze dan wel ongeveer hebt. We zullen zo nog een keertje herhalen. Want kijk of er al mensen in de wachtrij gezet moeten gaan worden. Dus maak kans op die gratis wasbeurt van je auto.

Oh, dat waren 3 minuten lang even allerlei toverspreuken. Dus ik wist niet dat ze ook erg actief bijklusten als een soort Hans Klok. En het is ook niet bekend of ze zich tijdens de optredens ook laten doorzagen. Je weet wel, in zo'n kist. Maar dat is niet echt, hè. Het is wel... Lady Gaga, Abracadabra en al die andere plaatjes die met dezelfde titel zijn verschenen. Ja, link ook allemaal een beetje naar dat mystieke, dat toverachtige, dat illusie.

dat je je wekker gezet voor de nachtdienst. George Harrison heeft wel een beetje geholpen, hopelijk, met het opstaan. Wat een bak herrie, zou ik zeggen. I've got my mind set on you, trouwens. Ja, oké. We zouden nog even terugkomen op de contactinformatie. Om kans te maken op die leuke wasticket. Om met je auto door een wasstraat te rijden. Krijgt hij eindelijk weer zijn oorspronkelijke kleur. Dat is altijd leuk natuurlijk. Dus bel daarvoor naar 072-369-0607. Of stuur een appje naar 085-301-3072. En probeer nog even of je ertussen kan komen. En dan kunnen wij zo meteen een kleine loting gaan doen van de aanmeldingen die we hebben binnengekregen. Want er is natuurlijk wel vraag naar zo'n lange droge periode om je auto weer eens lekker te wassen.

Onbekend of Simply Red er ooit een kwartje voor gezien heeft voor die samples uit hun hit Fairgrounds. Ja, ik moest even kijken waar het ook weer over ging. En daarna heb je natuurlijk ook nog The Good Man gehad, die ook het sampletje gebruikte. En andere groepjes, nou ja, dat voert misschien wat te ver. We feliciteren Joey uit Noord-Gewouden met het winnen van de waskaart voor de wasseretten hier in Heerhugowaard. Ik zal nog even kijken, er zit een mok bij en een pen. Ik kan nog even voor de camera houden. Moment. Ja, pak het op en er valt gelukkig niks vanaf, dus het scheelt weer. Ja, er zit een pen inderdaad.

grootste successen met een plaat die ze eigenlijk niet konden uitstaan. We Built This City, Starship. Maar goed, ze zijn wel altijd op de radio. En ik neem aan dat er ook wel een financiële component aan zit. Dus echt slecht zal het niet zijn afgelopen met ze, denk ik.

Gianni B voor de luisteraars en voor vrienden, maar in de burgerlijke stand staat zoals Giovanna Bersola. Prego. Met deze leuke hit Wanna Get Your Love uit 1993. Ja, de tijd vliegt ook, lieve luisteraars. Het is echt niet te geloven. Dat laat dit

0: per se zo met management om te gaan. En je kunt gewoon een mailtje sturen in plaats van wat de stijlcounselor nou weer voorstelt. De continuïteit voor de presentatie is verzekerd, want Tim is binnen. Hallo Tim.
1: Hallo.
0: Hallo. Dus dat wordt weer, komt er helemaal goed. Je hebt een hele stapel platen en die moeten er allemaal doorheen. Ja.
1: Ja, tas vol.
0: Hele tas. Ja, ik zie het ook letterlijk. Het is echt een, het is geen kinderachtige tas en zo. Dus nou ja. Wij gaan proberen om het tot 7 uur vol te maken met een mooi plaatje van Martin Garrix, So Far Away. Ik ben morgen weer om 4 uur. Veel plezier met Tim zo.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle en breidt zich uit naar het oosten. In het dorp Soerbrot in de provincie Luik worden bewoners van 15 straten geëvacueerd. En ook in Buitkenbach moeten mensen vertrekken. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen helikopters en blusvliegtuigen om te helpen met blussen. Het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië wordt opnieuw opgestart nadat dit dagenlang ontregeld was door uitbarstingen van de Etna. Het waarschuwingsniveau voor de vulkaan is van rood naar oranje gegaan, maar een groot deel van de vruchten blijft vooralsnog geannuleerd. Volgens schattingen bedraagt de schade aan de toeristische sector tussen de 12 en 24 miljoen euro. Het waterpeil in het IJsselmeer is gezakt tot onder de ondergrens die normaal in de zomer wordt aangehouden. Rijkswaterstaat en omliggende waterschappen overleggen komende week over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Er worden vooralsnog geen grote problemen gemeld, maar door aanhoudende droogte en hoge temperaturen blijft druk op het systeem bestaan. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag de toegangsweg tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De politie heeft vanaf 3:15 alle actievoerders weggedragen en met een stadsbus naar buiten de stad gebracht. Het autoverkeer kon vanaf 4:15 weer doorrijden, maar het is niet bekend of er personen zijn aangehouden. Dan lokaal nieuws. De reddingsbrigade Dijk en Waard waarschuwt voor de gevaren van zwemmen in open water. Tijdens een voorlichtingsactie kregen inwoners tips over veilig zwemmen en werden gratis zwembandjes uitgedeeld. De brigade wijst erop dat juist in deze periode relatief veel waterongevallen gebeuren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Baarster Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarster-security.nl.
0: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
4: Tour de Waard.
0: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
4: Je auto.
0: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

Sydney Youngblood, If Only I Could, hier op RTV Dijk en Waard tijdens het Tour de Waard weekend. Het 55ste Tour de Waard weekend. Wij zijn er het hele weekend bij, morgen live vanaf het parcours. Vandaag niet live vanaf het parcours, want het parcours dat zijn ze nog in gereedheid aan het brengen. Als ik achter me kijk op de camera, en dan zijn ze nog druk bezig met van alles aan het opbouwen. Maar wij van RTV Dijk en Waard zijn erbij. Zometeen Somber, Homewrecker, naar Heart to Beat.

Somber en Homewrecker hier op RTV Dijk en Waard. Waar ik eventjes benieuwd naar ben, wat ben jij op dit moment aan het doen? Laat het weten via de RTV Dijk en Waard WhatsApp 085-301-3072. Laat weten wat je aan het doen bent. Nou, wat ik aan het doen ben, ja, ik zit hier in de radiostudio. Ik ben een radioprogramma aan het maken. Overigens niet de eerste van vandaag. Ik heb er al eentje achter de rug vanmiddag. Ik heb daarna nog een barbecue gehad in Koedijk bij... hoe heet dat nou in Koedijk? Ik weet het niet meer. Daar kom ik zo bij op terug. Zometeen Level 42 naar TLC en dit is Waterfalls.

Level 42 en Children's Day hier op Edwin Dijk en Waard. Ik vroeg net, stuur even een appje naar de Edwin Dijk en Waard app met wat jij aan het doen bent. Berichtje binnengekregen van Sanne, die is aan het puinruimen thuis. Want die heeft net een barbecue gehad met de hele familie. Dennis die heeft een avondje rustig op de bank. En Frank die gaat zometeen met vrienden naar kermis in Opdam. Nou, ik was net ook al even aan het vertellen waar ik ben geweest, maar ik ben er eindelijk achter hoe het heet. Ik was naar Koedijk, naar de gondelvaart. Ik kon even niet op het woord gondelvaart komen. Zometeen Bob Marley naar Right Said Fred.

Sun is shining. Nou, als ik heel even naar buiten kijk, die is niet echt shining. Morgen gaat die ook niet echt komen. Het wordt wel, denk ik, lekker weer om te toeren, als ik het zo een beetje lees. Het wordt zo'n 21 graden. Het wordt, wel bewolkt. Kans op regen ligt ook wel aanwezig de komende dagen, maar dan net weer niet morgen. Dus dat mazzeltje hebben we dan weer. Dus het wordt prima toer weer morgen voor de 55ste Tour de Waard. Dit is Pink en Trustful.

0: Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.
2: What we gonna do right here? Let's take you way back.

Genuine en When Doves Cry hier op RTV Dijk en Waard. In het weekend van de 55e editie van Tour de Waard, waar we morgen om 9:45 van start gaan met de Rabo Dikke Bandenrace, de leeftijd van 5 tot

12 jaar. Daarna hebben we de junioren om 11 uur, kwart voor 1. Dan hebben we de G-koers voor cliënten van SDG Rijgersdaal. Om kwart voor 2 de dames elite belofte, 60 kilometer. En om kwart voor 4 de heren elite belofte, amateurs. En wij zijn er het hele weekend bij.

Ella Langley en Choose in Texas hier op RTV Dijk en Waard. Tijdens het Tour de Waard weekend van 2026, 55ste editie, waar we er een mooie editie weer van gaan maken. We hebben morgen weer een vol programma. Ook zijn we er live bij vanaf het parcours. En dan gaan we natuurlijk ons uiterste best doen om de nummers 1, 2 en of 3 eventjes voor de microfoon te halen. En even te kijken hoe zij het beleefd hebben. Zometeen Ugly Kid Joe, Everything About You, naar The Weeknd. Dit is Take My Breath Away op RTV Dijk en Waard.

0: Ugly Kid Joe and Everything About You. Mag ik even zeggen dat het nu best wel druk wordt hier binnen?
1: Wel, hè?
0: Ja, wel. Wel. Dat, maar ik vind het alleen maar gezellig. Ja, ik heb geen idee welke Mike wie is trouwens. Maar jij hebt er sowieso geen. Nee, die heb je niet eens nodig. Oh, Mike die rent er alweer eentje naartoe. Steek eens je vingers op. Hoeveel, welke is het? Nummer 2. Dat is die.
2: Ja.
0: Ja, dat is die.
2: Ja, dat is deze.
0: Hey, kan het kloppen dat ik net het bericht heb gehoord dat jou mag gaan weggeven zometeen? Ja, wel hè?
2: Moet je niet bij mij zijn.
0: Niet bij jou zijn. Heb je nog voorkeur aan wie je weggegeven wil worden?
1: Je wordt weggegeven.
0: Ja, nee, dat klopt.
3: Ik denk, ik hoorde, wat krijgen we nou? Gaan we jou weggeven?
0: Nou, ik vraag net aan het begin om iets over 7. Ik vraag aan Alt weer van, joh, mag ik nog wat weggeven tussen 7 en 9? Hij zegt, joh, geef Mike lekker weg naar
3: Nou word ik gebeld.
0: Goedemiddag.
3: Hey, ja, mis.
0: Nou, sorry. Mike, ze willen je hebben, nu al.
2: Nee.
0: Zometeen het nieuws van 8 uur, maar nu eerst AGR en Week.
4: No thank you, is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come.
5: One sip,
4: bad for me.
5: One hit,
4: bad for me.
5: One kiss,
4: bad for me. But I give in so easily, and no thank you.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië wordt opnieuw opgestart nadat dit dagenlang ontregeld was door uitbarstingen van de Etna. Het waarschuwingsniveau voor de vulkaan is van rood naar oranje gegaan, maar een groot deel van de vluchten blijft vooralsnog geannuleerd. Volgens schattingen bedraagt de schade aan de toeristische sector tussen de 12 en 24 miljoen euro. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle en breidt zich uit naar het oosten. In het dorp Soerbrot in de provincie Luik worden bewoners van 15 straten geëvacueerd. En ook in Buitkenbach moeten mensen vertrekken. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen helikopters en blusvliegtuigen om te helpen met blussen. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag de toegangsweg tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De politie heeft vanaf 3:15 alle actievoerders weggedragen en met een stadsbus naar buiten de stad gebracht. Het autoverkeer kon vanaf 4:15 weer doorrijden, maar het is niet bekend of er personen zijn aangehouden. Het waterpeil in het IJsselmeer is gezakt tot onder de ondergrens die normaal in de zomer wordt aangehouden. Rijkswaterstaat en omliggende waterschappen overleggen komende week over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Er worden vooralsnog geen grote problemen gemeld, maar door aanhoudende droogte en hoge temperaturen blijft druk op het systeem bestaan. Dan lokaal nieuws. De reddingsbrigade Dijk en Waard waarschuwt voor de gevaren van zwemmen in open water. Tijdens een voorlichtingsactie kregen inwoners tips over veilig zwemmen en werden gratis zwembandjes uitgedeeld. De brigade wijst erop dat juist in deze periode relatief veel waterongevallen gebeuren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Ben jij op zoek naar inbraakbeveiliging of camerabewaking? Of juist naar smart home oplossingen waarmee je alles, van geavanceerde beveiliging tot energiebeheer, via je telefoon kunt regelen? Of heb je last van slechte wifi-ontvangst? Neem dan snel contact op met Dijk en Waardtechniek, de beveiligingsspecialist van de regio. Onze expertise en betrouwbaarheid maken Dijk en Waardtechniek de ideale partner voor al je beveiligingsbehoeften. Bezoek onze website op www.dijkenwaardgroep.nl en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen. Dijk en Waardtechniek. Waar anderen het laten liggen, pakken wij het op.
3: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Niona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
4: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
5: Tour de Waard.
4: Win geweldige prijzen zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
5: Je auto.
4: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

Geen idee waarvan, maar ze kunnen er geen genoeg van krijgen. Dievers Mode en Just Can't Get Enough hier op RTV Dijk en Waard. Deze band is ooit begonnen als Composition of Sound. En toen dachten ze zoiets van, ja, maar dat is het eigenlijk niet. Toen zagen ze een Frans modeblad liggen en waarop stond Deepest Mode. En als je Deepest Mode gaat vertalen vanuit het Frans naar het Engels eigenlijk, of van het Engels eigenlijk naar het Frans, of noem maar op, maakt niet uit welke kant, dan betekent het dus eigenlijk gewoon modenieuws. Nou ja, top. Een mannenband, modenieuws. Top idee. Bon Jovi is dit en Runaway en zometeen UB40 en Higher Ground.

0: 40 en Higher Ground hier op RTV Dijkenwaard. Ze hebben nog veel meer goede hits gemaakt. Hè? Red Red Wine onder andere. Breakfast in Bed. Your Own Song. Kingston Town, noem het allemaal maar op. Maar er is één plaat, die heb ik ooit één keer in een restaurant gehoord. Ik ben weggelopen. Ik zat daar namelijk heerlijk rustig te eten met de familie. En ineens hoor ik Red in My Kitchen. Ik denk wegwezen hier. Dit is RTV Dijkenwaard in het 55e Tour de Waard Weekend. Met zometeen Bit Machine naar Alex Warren. Dit is Fever Dream.
1: How

Hit Machine en Daisy D en Somebody Real hier op RTV Dijk en Waard. Het is zaterdag 15 augustus, 8 minuten voor 9. En wij zitten midden in ons Tour de Waard weekend. Het is de 55ste editie dit jaar. Morgen om uit mijn hoofd, 9:45, gaan de eerste renners van start. En wij zijn er met RTV Dijk en Waard live bij. Luisteren kan via 104.7 uit mijn hoofd, hè? Ja, daar knikt iemand. Ja, 104.7, rtvdijkenwaard.nl. En daar kan je ook meekijken met de finish en alle andere camera's die wij om het parcours hebben opgehangen. Dit is de motors en...

Ik word hier net een klein beetje op mijn vingers getikt vanaf rechts. Ik zei namelijk dat het 8:08 was, maar het was toen 8:08. Nou hoop ik dat ik dit goed ga zeggen. Het is 8:54 op dit moment. Zometeen Bakermat komt eraan. Dit is Teddy Swims en Bad Dreams.

0: man die tegenwoordig, ja, wel hit na hit scoort, zo mag je het wel, wel zeggen. Allemaal lekkere plaatjes. Teddy Swims en Bad Dreams. Ik heb een beetje een klein dingetje. Ik heb met één artiest, als ik daar een plaat van draai, maakt niet uit welk, dan gaat er nog wel eens wat mis. Het gebeurt mij vaak genoeg dat er dan gewoon wat mee stopt. Mike die wil wat zeggen volgens mij, of niet?
1: Ah, ik dacht misschien even meebabbelen of zo.
0: Oh, dat mag hoor. Dat mag. Heb jij dat wel eens? Dat als je in een plaat is, dat maakt niet uit welk, maar van die artiest, dat dan gewoon technisch gezien iets gewoon nokt?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, er komt er nog eentje bij. Dat was deze, geloof ik.
2: Dan mag ik hem eerst even goed zetten.
0: Oh, eerst goed? Ja, doe ik hem dicht? Ja. En dan doe ik hem nu open.
2: Ding op mijn harses.
0: Oh, voordat het gaat rondzingen. Ja,
2: nee, dat gaat niet rondzingen. Nee, dit is een goede koptelefoon, hè?
0: Maar Johan, zeg het eens.
2: Ja, nee, ja, wat jij beschrijft, hè, ik heb dat niet.
0: Jij hebt dat niet?
2: Nee.
1: Dus ligt het dan misschien gewoon aan jou?
0: Nee.
2: Nee, dat kan ook zo zijn dat het gewoon ja, toch wel soort van tussen de stoel en het mengpaneel zit. Maar het kan ook aan de apparatuur liggen. Hoewel deze apparatuur betwijfel ik het eerlijk gezegd.
0: Ja, ik ook. En daarom ga ik eigenlijk de proef gewoon op de zon nemen.
2: Nou, ik heb het de afgelopen week 's morgens tussen 8 en 10 in elk geval niet gehad, kan ik je vertellen.
0: Nee, maar dat heb ook zo zijn redenen.
2: Nee hoor. Dat ging gewoon prima hoor. Want mij de apparatuur bleef gewoon werken.
0: Nee, ik heb. Maakt niet uit van de. Hey, meneer Gooiman. Goeiedag. Nee, ik heb het. Het maakt niet uit welke plaat, maar ik heb het met elke plaat voor Simply Red. Dat als ik wat instaat, dan gaat altijd iets mis.
2: Ja, maar die heb ik niet gedraaid, joh. Ik heb alleen maar platen tussen 8 en 10 gedraaid uit de krochten. Ik
0: heb welke krochten heb jij opengetrokken dan?
2: Nou ja, de platen waarvan Altwin zei dat ze erin staan. Ja, ik zeg, alles wat ik draaide was niet in de rotatie.
0: Nee, ja, dat
2: dacht
0: dan?
2: Je van Star Trekking?
0: Star Trekking, ja, across the universe.
2: Ja, die. Nou, echt. Ja? Die kwam op de radio en nog geen seconde later. Mijn app. Waar heb jij die plaat vandaan? Ik zeg, nou, die staat niet in de rotatie. Zoals de rest van deze platen de aankomende uren.
0: Wat?
2: Ja, ik zeg, sorry, ik heb de playlist verbouwd.
0: Oh, jij hebt het zo gedaan. Je bent
2: gewoon
0: inloggen.
2: Ik heb gezegd, tussen 8 en 10 ga ik gewoon mijn eigen dingetje doen. En als in zijn instantie, ja, dat is goed. Nou, dat vond hij achteraf toch iets minder goed.
0: Nee, maar dat is een beetje het ding. Bij sommige mensen die moet je gewoon totaal geen carte blanche geven. Want dan krijg je gewoon ellende.
2: Waarom denk je dat dat scherm achter je al draait? Dat is gewoon leuk. Toch?
0: Ja, maar waarom? Ja, want we zitten nou te kijken hoe de middenweg wordt omgetoverd tot feestlocatie.
2: Feestlocatie. Ja, weet je, het was zo van, nee, we kunnen eigenlijk wel een camera aanzetten alvast. Want wij hadden al internet op de middenweg.
0: We hadden al internet. Het klinkt nu alsof je praat alsof je in 1980 hebt geleefd en een vrouw van vroeger gaat vertellen.
2: Vanmiddag dat we daar stonden de boel op te bouwen een beetje, hadden we zoiets van, nou, die mevrouw die kwam thuis, we kregen internet aangeboden. Nou, helemaal super. En toen hadden we het cameraatje hangen. Mark en ik kijken elkaar aan. Zouden we nou toch dat kabeltje erin doen?
0: Ja, waarom niet?
2: Nog een keer aan en ik smijt gewoon dat kabeltje over de boom heen. Vervolgens over de spiegel van de tourbus. Zo, niemand die er last van heeft. En klik. En ik zeg tegen Mike, die camera gaat aan, nu.
0: Nou. Is die camera ook al online te vinden?
2: Ja, ja, zeker. Op rtvdijkenwaard.nl. En dan kan je op het knopje drukken dat je live kan meekijken bij de Tour de Waard. Morgen gaan we trouwens daar de Tour de Waard live op uitzenden, grotendeels.
0: Dat is wel leuk. Dat is leuk om te zien. Nou, er gaat er nou eentje die klimt naar de boom in, wou ik zeggen. Maar die klimt omhoog.
2: Ja, ja,
0: er gebeurt genoeg.
2: Ik ook over jouw schouder nu meekijken, hè?
0: Over mijn schouder?
2: Ja,
0: ja, maar ik zit daar even mee te kijken. Maar het is een beetje heel flitsen,
2: ja,
0: vind ik het
2: idee.
0: Ja,
2: daar kan ik even weinig aan doen, ben ik bang. Want dat is ook hoe die camera hier op reageert.
0: Ja, ik kan er weinig aan doen. Maar jij bent afdeling techniek, toch, onder andere?
2: Ja, nee, sommige dingen zijn voor de techniek ook niet altijd even goed op te lossen. Hè?
0: Nee, nee, helemaal prima. Ik hoop dat de komende 4 minuten er niks gebeurt, anders heeft de techniek wel wat te doen.
2: Ja, ja, dat stukje is alleen niet mijn techniek.
0: Dat is niet jouw techniek, dan moet ik hier naar links kijken.
2: Ja.
0: Dit is de ultieme test, want als ik iets voor Simply Red draai, dan gaat er altijd iets mis, iets stopt ermee. Dus we gaan kijken hoe het gaat. Gaat de hele dag al goed? Oh, Altwin gaat naar huis. Goedenavond!

Bakermat en Rani en I Love Life. Hier op RTV Denkewaard. Zometeen Thalia, I Want You. Sarah Larsson komt eraan met Midnight Sun naar Ace of Base. Dit is All That She Wants.

0: Nou, het blokje Zweden hebben we ook weer gehad, hoor. Sarah Larsson en Midnight Sun en daarvoor Ace of Base. En All That She Wants. Mikey, ben je nog wakker?
1: Nee.
0: Nee, je zit er een beetje slaperig bij, jongen.
1: Klopt.
0: Hoe kan dat?
1: Hoe dat kan? Kijk even achter je, bijvoorbeeld.
0: Ja, en dan? Dieke TV hangen.
1: Ja, nou, dingetjes klaarzetten en zo.
0: Ah, dingetjes klaarzetten.
1: Klaarmaken.
0: Maar de rest was daar toch ook de hele dag bij, of niet?
1: Dingen regelen.
0: De rest was daar toch ook bij, zoals Johan of zo?
1: Ja, en Mark ook.
0: Maar waarom lig jij al bijna te slapen en Johan niet?
1: Omdat ik al vanaf 5 uur wakker ben.
0: Ja, dat doe je zelf.
1: Ja, dat weet ik. Johan ook.
0: Johan ook. En wat is dan het verschil? Kan jij het uitleggen, Johan? Oh, dan moet eerst die microfoon weer omlaag. En dan gaat de koptelefoon op. En dan kan ik pas dat ding openschuiven. Nou, op zijn plek, ja hoor.
2: Ja, sorry hoor. Ik schiet dat ding altijd even aan de kant als ik hier niet sta.
0: Ja, nee, dat is prima.
2: Nou, waar het allemaal aan ligt, ja, ik weet niet. Gewoon doorgaan.
0: Gewoon doorgaan?
2: Ja, weet je, ouderwetse mentaliteit misschien. Dat je van, joh, gewoon hup, niet zeuren, doorpakken en nog een kopje koffie erbij. En gas als alles, hè.
0: Ja, nog zes bakken koffie erin en dan, gewoon door.
2: Ja, dat.
0: Doorrammelen.
1: Oh, ja, het zou vast wel weer aan de jeugd liggen, of niet?
0: Het is gewoon de jeugd.
2: Heb ik het woord jeugd in mijn mond gehad?
1: Nee, maar...
2: Oh, nee, dan is het goed.
0: Nee, maar dan vraag ik me af, val ik onder de jeugd of niet?
2: Nee.
0: Nee,
2: jij
0: ik val...
2: Nu? Hoe oud is je graag maar?
0: Nou, dat vind ik altijd een leuke. Doe eens een gok.
1: Wat? Hè?
2: 30?
0: Bijna.
2: Omhoog of omlaag?
0: Omhoog.
2: 35.
0: Lager.
2: Oh, 32.
0: Lager.
2: 31.
0: Ja.
2: Wow. Nee, dan val jij in de gemiddelde leeftijd, hè?
0: In de gemiddelde leeftijd.
2: Maar dan wel in de categorie van hup, doorpakken. Nou ja, weet je, ik weet het niet wat het is. Kijk, ik weet ook niet of Mike goed geslapen heeft of niet.
1: Nee.
2: En ik ben ook 4 keer wakker geweest vannacht. Weet je, daar gaat het niet om.
0: Ja, dat is ook weer een stukje leeftijd. Want dan moet je gewoon plassen, zeker.
2: Ja, nee. Ik ben wakker, dan lig ik een half uur naar het plafond te kijken. En dan denk ik, oh ja, nou, dan één keer. Oh, het is toch een uur later. Nee, weet je, ik ben gewend om 4 uur te slapen of zo de afgelopen jaren. En
0: ja, die herken ik.
2: Dat ga je, ja, uiteindelijk ga je het wel merken, hoor. Maar ik krijg energie door bezig te zijn.
0: Ja, maar dat is ook echt zo.
2: En een ander kan dat niet hebben, hè. En dat kan Mike bijvoorbeeld weer hebben. Dat hij zegt, van, ja, maar ik ben niet gewend om zo fysiek even bezig te zijn. Ja, ik moet zeggen, sinds de tijd dat ik echt op een kantoorfunctie heb, ben ik het ook niet heel erg gewend meer. Maar op het moment dat je dan aan de gang gaat, ja, ik krijg daar energie door.
0: Ja, nou, die snap ik ook wel. Hey, ja. Over energie krijgen gesproken, ja, we gaan gewoon verder, hoor.
2: Je hebt het klaargezet, hè, dat plaatje waar ik het net over had.
0: Wat zei je?
2: Je hebt er niet het ene plaatje tussen geschoven, stiekem.
0: Wie is Star Trek in? Staat dat überhaupt wel in het systeem?
2: Ja, dat staat erin.
1: Ja, dat staat erin, ja.
0: Waarom vind ik hem dan niet?
2: Hij stond er echt zeker weten in. Want gisteren, we hebben hem van de week nog gedraaid. Even op start.
0: Oh ja, ik had gewoon een typfoutje. Ik tikte hem anders in.
2: Ah, eigenlijk was het wel leuk voor straks.
0: Ja, dan gaan we een beetje energie kweken bij Johan.
2: Dat is gewoon lachen, man, dit.
0: Star Trek in Across the Universe hier op RTV Dijk. En waar

Speciaal voor Johan de Firm en Star Trek in hier op RTV Dijkenwaard. Maar het maakt het 7 minuten voor 9. Wat betekent dat er voor mij bijna op zit. Zometeen Edwin Moorhoff met zijn beatmix vanaf 9 uur. Morgenochtend vanaf 8 uur Erik de Vries hier op RTV Dijkenwaard. Vanaf 9:45 gaan we dan ook echt los met de Rabo dikke bandenrace. Gevolgd om 11 uur de junioren om 10:45 de G-koers voor cliënten van SDG Rijgersdaal. 14:45 de dames elite belofte 60 kilometer. En om 4:15 gaan we los met de 100 kilometer voor de heren elite belofte en de amateurs.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag de toegangsweg tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De politie heeft vanaf 3:15 alle actievoerders weggedragen en met een stadsbus naar buiten de stad gebracht. Het autoverkeer kon vanaf 4:15 weer doorrijden, maar het is niet bekend of er personen zijn aangehouden. Het waterpeil in het IJsselmeer is gezakt tot onder de ondergrens die normaal in de zomer wordt aangehouden. Rijkswaterstaat en omliggende waterschappen overleggen komende week over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Er worden vooralsnog geen grote problemen gemeld, maar door aanhoudende droogte en hoge temperaturen blijft druk op het systeem bestaan. Het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië wordt opnieuw opgestart, nadat dit dagenlang ontregeld was door uitbarstingen van de Etna. Het waarschuwingsniveau voor de vulkaan is van rood naar oranje gegaan, maar een groot deel van de vluchten blijft vooralsnog geannuleerd. Volgens schattingen bedraagt de schade aan de toeristische sector tussen de 12 en 24 miljoen euro. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle en breidt zich uit naar het oosten. In het dorp Soerbrot in de provincie Luik worden bewoners van 15 straten geëvacueerd. En ook in Buitkenbach moeten mensen vertrekken. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen helikopters en blusvliegtuigen om te helpen met blussen. Dan lokaal nieuws. De reddingsbrigade Dijk en Waard waarschuwt voor de gevaren van zwemmen in open water. Tijdens een voorlichtingsactie kregen inwoners tips over veilig zwemmen en werden gratis zwembandjes uitgedeeld. De brigade wijst erop dat juist in deze periode relatief veel waterongevallen gebeuren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard. Tour de Waard. Win geweldige prijzen zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl. Met dit uur Edwin Mol.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn een man van 71 en een vrouw van 72 uit Os om het leven gekomen. De file waarin het ongeval gebeurde was veroorzaakt door tientallen tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. 6 mensen raakten gewond en het politieonderzoek naar de toedracht loopt nog. Erfprins Alois van Liechtenstein heeft bekendgemaakt dat toekomstige vrouwelijke leden van de vorstelijke familie de troon kunnen bestijgen. In Vaduz kondigde de 58-jarige erfprins deze verandering aan op de nationale feestdag van Liechtenstein. Vrouwelijke afstammelingen krijgen daarnaast voortaan dezelfde inspraakrechten als mannelijke familieleden bij familiaire kwesties. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die probeerden vanuit Marokko illegaal de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden, waarvan het merendeel afkomstig zou zijn uit landen ten zuiden van Marokko. Marokko heeft een deel van hen met bussen naar de stad Ouarzazate, aan de rand van de Sahara, gebracht. Bij het Indisch monument in Den Haag is herdacht dat het 81 jaar geleden is dat Japan capituleerde en de Tweede Wereldoorlog eindigde in het voormalig Nederlands-Indië. Premier Jette en minister Sterk legden namens de regering een krans, gevolgd door een minuut stilte en diverse toespraken, waaronder door schrijver Maddy Stolk. Op ongeveer 80 locaties in Nederland vonden vergelijkbare herdenkingen plaats. Dan lokaal nieuws. Een fietser is zaterdag gewond geraakt bij een aanrijding op de Bruggesloot in Broek op Langendijk. De fietser raakte daarbij flink gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de aanrijding is nog niet bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hurigewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
5: Tour de Waard.
4: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl. Met dit uur Edwin Mohol. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Bij het Indisch Monument in Den Haag is herdacht dat het 81 jaar geleden is dat Japan capituleerde en de Tweede Wereldoorlog eindigde in het voormalig Nederlands-Indië. Premier Jette en minister Sterk legden namens de regering een krans, gevolgd door een minuut stilte en diverse toespraken, waaronder door schrijver Maddy Stolk. Op ongeveer 80 locaties in Nederland vonden vergelijkbare herdenkingen plaats. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die probeerden vanuit Marokko illegaal de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden, waarvan het merendeel afkomstig zou zijn uit landen ten zuiden van Marokko. Marokko heeft een deel van hen met bussen naar de stad Ouarzazate aan de rand van de Sahara gebracht. Erfprins Alois van Liechtenstein heeft bekendgemaakt dat toekomstige vrouwelijke leden van de vorstelijke familie de troon kunnen bestijgen. In Vaduz kondigde de 58-jarige erfprins deze verandering aan op de nationale feestdag van Liechtenstein. Vrouwelijke afstammelingen krijgen daarnaast voortaan dezelfde inspraakrechten als mannelijke familieleden bij familiaire kwesties. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn een man van 71 en een vrouw van 72 uit Os om het leven gekomen. De file waarin het ongeval gebeurde was veroorzaakt door tientallen tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. 6 mensen raakten gewond en het politieonderzoek naar de toedracht loopt nog. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard. Tour de Waard. Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl. Met dit uur Edwin Molhoff.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Bij het Indisch Monument in Den Haag is herdacht dat het 81 jaar geleden is dat Japan capituleerde en de Tweede Wereldoorlog eindigde in het voormalig Nederlands-Indië. Premier Jette en minister Sterk legden namens de regering een krans, gevolgd door een minuut stilte en diverse toespraken, waaronder door schrijver Maddy Stolk. Op ongeveer 80 locaties in Nederland vonden vergelijkbare herdenkingen plaats. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die probeerden vanuit Marokko illegaal de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden, waarvan het merendeel afkomstig zou zijn uit landen ten zuiden van Marokko. Marokko heeft een deel van hen met bussen naar de stad Ouarzazate aan de rand van de Sahara gebracht. Erfprins Alois van Liechtenstein heeft bekendgemaakt dat toekomstige vrouwelijke leden van de vorstelijke familie de troon kunnen bestijgen. In Vaduz kondigde de 58-jarige erfprins deze verandering aan op de nationale feestdag van Liechtenstein. Vrouwelijke afstammelingen krijgen daarnaast voortaan dezelfde inspraakrechten als mannelijke familieleden bij familiaire kwesties. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn een man van 71 en een vrouw van 72 uit Os om het leven gekomen. De file waarin het ongeval gebeurde was veroorzaakt door tientallen tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. 6 mensen raakten gewond en het politieonderzoek naar de toedracht loopt nog. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
2: Tour de Waard.
0: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
2: Je auto.
0: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. Bij het Indisch Monument in Den Haag is herdacht dat het 81 jaar geleden is dat Japan capituleerde en de Tweede Wereldoorlog eindigde in het voormalig Nederlands-Indië. Premier Jette en minister Sterk legden namens de regering een krans, gevolgd door een minuut stilte en diverse toespraken, waaronder door schrijver Maddie Stolk. Op ongeveer 80 locaties in Nederland vonden vergelijkbare herdenkingen plaats. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die probeerden vanuit Marokko illegaal de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden, waarvan het merendeel afkomstig zou zijn uit landen ten zuiden van Marokko. Marokko heeft een deel van hen met bussen naar de stad Ouarzazate, aan de rand van de Sahara, gebracht. Erfprins Alois van Liechtenstein heeft bekendgemaakt dat toekomstige vrouwelijke leden van de vorstelijke familie de troon kunnen bestijgen. In Vaduz kondigde de 58-jarige erfprins deze verandering aan op de nationale feestdag van Liechtenstein. Vrouwelijke afstammelingen krijgen daarnaast voortaan dezelfde inspraakrechten als mannelijke familieleden bij familiaire kwesties. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn een man van 71 en een vrouw van 72 uit Os om het leven gekomen. De file waarin het ongeval gebeurde was veroorzaakt door tientallen tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. 6 mensen raakten gewond en het politieonderzoek naar de toedracht loopt nog. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. Bij het Indisch Monument in Den Haag is herdacht dat het 81 jaar geleden is dat Japan capituleerde en de Tweede Wereldoorlog eindigde in het voormalig Nederlands-Indië. Premier Jette en minister Sterk legden namens de regering een krans, gevolgd door een minuut stilte en diverse toespraken, waaronder door schrijver Maddie Stolk. Op ongeveer 80 locaties in Nederland vonden vergelijkbare herdenkingen plaats. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die probeerden vanuit Marokko illegaal de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden, waarvan het merendeel afkomstig zou zijn uit landen ten zuiden van Marokko. Marokko heeft een deel van hen met bussen naar de stad Ouarzazate, aan de rand van de Sahara, gebracht. Erfprins Alois van Liechtenstein heeft bekendgemaakt